0: is 105. Het is 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president De La Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarnamseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. Naar aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooij. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was eerder speler en trainer van FC Barcelona. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
4: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartseffect heeft.
3: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
5: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
3: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files nog in Noord-Holland deze donderdagochtend, maar wel een afsluiting, de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar is de verbindingsweg vanaf de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
7: Goedemorgen. Dit is jouw zonsverduistering hier op Haarlem 105.

muziek van Rondé en Oh My God en As It Was van Harry Styles hier op Haarlem 105. En ja, het weer van vandaag, smeer je vandaag heel goed in. Want het wordt vandaag 13 augustus. Het wordt echt een tropische klapper, zoals dat heet. De zon schijnt de hele dag onafgebroken. En we tikken in Haarlem en Heemstede maar liefst de 33 graden aan. Er staat nauwelijks wind, dus in Bloemendaal en Zee. En vanmiddag puur genieten. Kortom, een zonovergoten topdag. En zorg dat je voldoende drinkt.

Heerlijk wakker worden toch hier op Haarlem 105. Je hoort de Zeldin en Right Here. En daarvoor Aretha Franklin en George Michael in het nieuws- en actualiteitenprogramma. Vandaag de dag, je bent bij het eerste uur beland. Goedemorgen, I knew you were waiting. George Michael en Aretha Franklin. En leuk is om te lezen dat de proef met de strandbus lijkt succesvol te wezen. Al meer dan 10.000 strandgangers hebben sinds eind juni gebruik gemaakt van deze gratis strandbus. De bus die pendelt in het weekend tussen PNR Vijfhuizen en de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. De proef van de provincie en de vier gemeenten loopt nog tot eind augustus en moet ervoor zorgen dat de parkeerdruk in Zandvoort aanzienlijk minder gaat worden. 1.000 mensen per dag, dat zijn 400 auto's. Ha, dat is mooi. Dat scheelt een heleboel parkeergeld voor Zandvoort.

0: Hij is 49 jaar en hij is geboren in South Devon. Ik moet het wel goed zeggen, Benito, anders dan krijg je verkeerde informatie. Nou, dat is helemaal niet goed de bedoeling. De mannen die wel met Haarlem te maken hebben en dus helemaal niet aan de andere kant van de plas zitten, die zitten in de rubriek Muziek uit de Buurt. Ik heb het natuurlijk over de mannen van Chef Special.
1: Muziek uit de Buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. De organisatie van het Verwijmuseum en Sporen van Slavernij Haarlem hebben op 23 augustus een fietstocht georganiseerd. De tocht begint bij het Verwijmuseum met een korte introductie over de tentoonstelling Living Mesh. Daarna fiets je langs onder meer het Stedelijk Gymnasium, Elswoud en Leiduin, waar gidsen vertellen over de koloniale geschiedenis. De tocht duurt zo'n 2 à 3 uur en eindigt bij de Hartekamp in Heemstede. Tickets zijn te koop via sporenverslavernijhaarlem.nl. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarnapseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, is gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Heerlijke muziek en een heleboel plaatjes achter elkaar. Je hoorde de mannen van Chef Special, waarbij natuurlijk het nieuws van de gitarist Guido Jozef de hoofdrol speelt momenteel. In januari 2027 vegen ze een hele agenda leeg om daar weer een nieuwe plek aan te geven. Somber hoorde je My Body Isn't Ready en Apata van Bruno Mars. En je hoort het, de jingle van de verkeersinformatie. En daar heb ik goed nieuws over, want er zijn helemaal geen files. Bij de Nederlandse spoorwegen gaat het ook uitstekend.

zo'n pianootje. Te vroeg morgen. Goedemorgen, schatje. Heb je lekker geslapen? Ja. Boogie Down daarvoor van El Giro. El Giro is al een tijdje Boogie Down, zoals dat heet. Het is 11 minuutjes voor de klok van 8 uur. En het wordt me een partijtje lekkere day after de eclipse. De zon gaat wel onder hè, vandaag. Maar dat gaat nog een hele tijd duren, want we zijn zojuist begonnen met dat apparaatski naar boven. En dat betekent dat we hier nog een flink eind gaan vermaken hier op Haarlem 105. Vandaag de dag, nieuws, weer, verkeer en meer. En over meer gesproken. Dat betekent natuurlijk dat we ook met goede muziek komen.

de problemen zitten. Ja. Oeh, I'm in trouble. Je hoorde Alicia Cara hier op Haarlem 105. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten uit Hilversum. En we hebben er nog één van de mannen van Bluff.

0: Het lijkt gisteravond wel. Iedereen op weg naar de horizon, je hoorde Bluff, de man. Die staan 29 augustus staan ze in een inmiddels uitverkocht concertgebouw in Amsterdam. En goed nieuws voor de fans van Jacob, Pascal Jacobs. Want hij komt dus naar de Vil in Haarlem.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
4: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
3: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
5: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
6: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
5: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
6: Oh, ja.
5: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
3: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knop het Koenplein 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de oprit bij de A10. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
0: Ja, goedemorgen hier. Je eigen zonsverduistering. Doen we eens dicht.
1: Met vandaag de dag.

heerlijke baslijn van de BB&Q Band. Rollen we samen in het tweede uur vandaag de dag. Dit is de 80s klassieker On The Beat. Lekker wakker worden hier op donderdagmorgen op Haarlem 105. En ja, de mannen zijn succesvol. Nog steeds, want ze zijn lekker bezig met hun live on tour in de Verenigde Staten. En ze zijn hier ook in Nederland geweest in het poppodium eerder... poppodium P60. Ja, laat ik je goed informeren. Eens even kijken, nadenken. Eens even cookie lookie. 7 minuutjes over de klok vannacht. Hoe laat moet je op je werk zijn? Wordt het nu echt niet tijd om eruit te gaan? Ja, je moet... Je moet eruit. Het is... je hebt nu echt lang genoeg gekeken. Gelegen. En kijk eens naar buiten. Kijk eens naar buiten. Het is helemaal geweldig. We krijgen vandaag een soort van subtropische dag. Je kan daarnet doen alsof je op Aruba, Bonaire of Curaçao bent. En je hebt nog ineens 9 uur in een vliegtuig gezeten. Nou, dat is mooi toch? Dit is Block & Crown op de zender.

gaat hartstikke lekker met dit bandje, hoor. Ja, ja, ze bestaan inmiddels 20 jaar. Kane, hoorde je, Dinant Woesthof met de mannen die dus volgend jaar een hele heuse wereldtour weer gaan doen. Ze hebben dat officieel aangekondigd. 24 juli dit jaar hebben ze een 20-jarig jubileum gevierd. 20 jaar een bandje, dat is toch wel lekker, hoor. En dan toch volgend jaar, ze zijn nu in de studio om alleen maar nieuwe muziek te gaan schrijven. En daarmee gaan ze dan heerlijk op tournee. Tutto del Mundo. En eens even kijken. We kijken nog even om ons heen. De A1-knooppunt-EMS, dat is een stukje verderop, maar ik ga je het toch vertellen. Knooppunt Muidenberg, die is afgesloten op dit moment. Op de A2-knooppunt Amstel naar de ring A10 Den Haag, die is gesloten. En dan heb ik een A8, Koog aan de Zaanstad, 8 minuten vertraging over 5 kilometer. En de A10, Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan. Daar is ook een afsluiting op dit moment. Voor de rest is het een partij rustig. Een dame die ook niet helemaal vies is van een klein wereldtour. Gewoon even lekker over de hele wereld heen gaan, is natuurlijk mevrouw Taylor Swift.

muziek van Sophie Alex Baxter. En je hoorde Redless Love. We hadden daar nog te gast hier in Nederland bij dat feestje van de Bluffmannen natuurlijk. En uiteindelijk ook nog in het Zuiderpark in Den Haag. En we kunnen deze dame natuurlijk van dit plaatje. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. En dat stukje muziek dat zorgt ervoor dat zij nog steeds waanzinnig populair is. En ook zij is momenteel volop bezig met een tour door Nederland. En dan begin ik wel af te vragen of zij de strandbus heeft gebruikt naar Zandvoort. Maar mogelijkerwijs wel. Bijna 10.000 strandgangers hebben sinds eind juni al gebruik gemaakt van de gratis strandbus. Deze bus die pendelt in het weekend tussen PNR 1 Vijfhuizen naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. De proef van de provincie en de vier gemeentes loopt nog tot en met eind augustus. En het moet zorgen dat er minder parkeerdruk is aan de kust. En op zonnige dagen dan reizen daar toch maar liefst minimaal 1.000 mensen mee. Hé, dat is de moeite waard, jongens. Dat zijn toch op zijn minst 400 auto's. Minder aan de kust. Ik zeg, dat is goed geregeld.

0: ja, waar zou dat plaatje nou over gaan, hè? Ja. Dat gaat natuurlijk over l'amour, oftewel de liefde. Misha op de antenne van Haarlem 105 en Lose My Life. Dankjewel, Misha. Ja, ja, maar hartstikke prima. Lekker gedaan. Je kan daar, als je wil, even voor de onkostenvergoeding. Dan komt het allemaal weer prima in orde. Eens even kijken. De nieuwslezers. We hebben natuurlijk weer zometeen het lokale nieuws. En daarin vandaag, donderdag 13 augustus, 64 overleden. Eenden in Velzenbroek. Oei, oei. Fries tocht door de geschiedenis van Spaarnestad. En nog veel meer maatregelen bij het slachthuis. Een politieachtervolging van Beverwijk tot Haarlem. En het festival Haarlem Live met Q. En het weer van vandaag. Alles dat met mijn collega Trace Abeling. Ik zeg Trace, kom er maar in.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Naar aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooij. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. De organisatie van het Verwijmuseum en Sporen van Slavernij Haarlem hebben op 23 augustus een fietstocht georganiseerd. De tocht begint bij het Verwijmuseum met een korte introductie over de tentoonstelling Living Mesh. Daarna fiets je langs onder meer het Stedelijk Gymnasium, Elswoud en Leiduin, waar gidsen vertellen over de koloniale geschiedenis. De tocht duurt zo'n 2 à 3 uur en eindigt bij de Hartenkamp in Heemstede. Tickets zijn te koop via sporenverslavernijhaarlem.nl. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
3: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dat is gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, Fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
2: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden, morgen nog wat warmer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Westerkoog en het Koenplein 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de oprit bij Amsterdam-Tuindorp. En nog een korte file op de A27 Utrecht richting Almere, voor Almere Haven 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

is echt zo'n plaatje van zondagmorgen, hè? Om lekker wakker te worden. Goedemorgen. 7 minuutjes over de klok van 8:30. En als je om 9:00 op je werk moet zijn, dan moet je nu echt onderweg zijn. Verdrietig nieuws. De medeoprichter van deze band, Ronald LaPrat, is op 1 juni op 75-jarige leeftijd overleden. Je hoorde de muziek van de Commodores hier op Haarlem 105 Easy. En zo had ik vorige week ook nog slecht nieuws over het Spaarneveer, wat voorlopig uit de vaart was genomen. En ik denk, ik check nog eventjes voor je hoe het er mee staat. Sinds 1 augustus kampte de boot met grote storingen, omdat de accu's waren verouderd. Nou, dat is inmiddels opgelost. Dus er zitten nieuwe accu's in deze boot. En afgelopen maandagmorgen, 10 augustus, is de pont weer volledig in de vaart genomen. En hij vaart dus weer van 7:30 'smorgens. Dat is echt alweer een uurtje. Tot en met 6:00 vanavond. De overtocht is gratis voor voetgangers en fietsers. Dat wordt allemaal gerund door enthousiaste vrijwilligers. En er is zelfs een actuele status. Het Spaarne-website. Even kijken. En dan kan je dus klikken op een beeldje. En je ziet deze overvaren. En ja, wat moeten we dan draaien?

Nou, dat is toch heerlijk, hè? Ja, en het is niet echt een plaat om te gaan draaien in dit programma. Dus ik vond het lang genoeg. Je hoorde, ik heb een boot. Terug naar de muziek van Haarlem 105. En dat doen we natuurlijk met een hele goede oude knaller van Imagination.

misschien wel een hele lekkere plek momenteel. De Ocean House. Lekker een beetje door het water heen badderen. Met deze heerlijke temperaturen. We hebben een, laten we zeggen, een subtropische dag vandaag. Voor als je net de luiken hebt opengedaan. Het wordt zo'n rond de 33 graden. Ik zeg korte broek, korte mouwen. Want dat wordt heerlijk. De temperatuur een soort van Aruba, Bonaire en Curaçao. Maar dan in Haarlem, Heemstede en omstreken. En als we kijken naar wat er gaat gebeuren allemaal in Haarlem. Dan zitten we momenteel dus midden in Haarlem Live. Haarlem Live is gisteren begonnen 12 augustus en duurt nog tot en met zondag 16 augustus. En dat speelt zich af in de binnenstad, Grote Markt, Botermarkt, Kluis... Klokhuisplein en vele cafés. Het gloednieuwe stadfestival, dit jaar voor het allereerst, is 5 dagen lang. En dan kan je genieten van live muziek, variërend van pop, rock en indie tot jazz, soul en klassiek. En er komen echt flinke acts ook naar ons stadje toe. Van Dikhout en Thijs Boontjes onder andere treden op. Het kan je niet ontgaan zijn. Dus dat is volop genieten. Ik neem er een lekker drankje bij.

0: muziek van Tony, Gary en Steve hier op Haarlem 100.
1: Ben je nou aan het flirten met mij?
0: Ja, nee. Ik zou niet durven, Jode, dus Spandau Ballet. En ze zijn weer inmiddels ook weer on speaking terms met elkaar. Want dat was knokken geblazen. Het ging natuurlijk over geld. Dat kon niet anders. Maar ze zijn, zoals ik het nu aan het lezen ben, in vergevorderde stadium, na aanleiding van ook Oasis onder andere, dat dit bandje weer bij elkaar gaat komen en weer verder gaat toeren. Een heerlijk stukje muziek, true, oftewel, ik vertel jou de waarheid. En dat zal ik altijd doen. Prima.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: man die natuurlijk absoluut aan Haarlem verbonden is. Alan Clark hoorde je Pressed Out of Emotions. Voor de fans van deze man, goed nieuws. 19 december staat hij in de Phil in Haarlem. En doet hij zijn promotie van Date Night. Een nieuwe tour die Alan Clark momenteel op den planken des Hollanda's brengt. Dat brengt ons trouwens ook op het einde van deel 2 van Vandaag de Dag. En we gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten uit Hilversum. En daarna ben ik weer happy de peppy weer bij je terug met de Pointer Sisters. En dat betekent dus dat je gewoon moet lekker blijven plakken.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
4: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
3: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
5: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
3: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam Zuidoost een kleine 10 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein ook nog eens 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de verbindingsweg naar de A10. En tenslotte de N235 permanent richting Amsterdam. Voor Ilpendam 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amersfoort.
0: Ja hoor, je eigen zonsverduistering op de radio. Goedemorgen.
2: Vroeg op. Met Vandaag de Dag.

misschien de allerbeste omschrijving van vandaag. Happiness hoorde je, de Pointer Sisters. Er is nog één pointer over. Eén dame van de originele bezetting. En ik heb een partij leuk nieuws. De Pointer Sisters die komen naar Nederland toe. En dat gaat al redelijk snel gebeuren. Nou ja, 3 april 2027. Wat is snel, hè? De Pointer Sisters, oftewel Ruth Point, Pointer, die staat met haar dochter Isha en haar kleindochter Sedako op het podium van de Ladies of Soul. In de Ziggo Dome, onze eigen ladies, Treintje, Edzilla, Burgert en Candy, die hebben het voor elkaar gekregen om deze heerlijke band naar Amsterdam te krijgen. Het zal een paar centen gekost hebben. Ik weet niet precies hoeveel het geweest is, maar misschien dat Lars en Michel dat weten. Hebben jullie een idee hoeveel dat zou zijn? Iets van 17 miljoen of zo?

kaars vond. Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng.

Davide en Michel hoor je. En Lars, oftewel Snelle, op de antenne van Haarlem 105. En het was vreselijk, maar ik moest het even opzoeken. Ik wist het gewoon niet meer. Het origineel is natuurlijk van Fluitsma en van Tijn. En dat deden we toen met dat televisiespotje van de Postbank. Weet je wel, de mannen met de blauwe leeuw. Goed, en als we praten over leeuwen, dan brengen we dat meteen terug op vakantie. En als ik denk vakantie, dan moeten we eens even een lekker Frans plaatje draaien. En nou, ik heb er eentje op de linkerdraaitafel liggen. En dat is Ela.

zo is luisteren naar de radio af en toe ook nog op voedend. Gloria is daarvan uit 1989 hier op Haarlem 105. En ja, dit soort platen brengt ons natuurlijk wel gewoon bij het weer van vandaag. En dat is een partij fijn. Smeer je vandaag helemaal goed in, van boven tot onder. Want vandaag donderdag 13 augustus wordt een tropische klapper. De zon die schijnt de hele dag onafgebroken en we tikken in Haarlem-Heemstede maar liefst 33 graden aan. Er staat nauwelijks wind en Bloemendaal aan Zee wordt het gewoon puur genieten. En dat genieten, dat was natuurlijk gisteren ook een leuk berichtje op de website van Haarlem 105. Duizenden mensen zien zonsverduistering aan de kust. En dat is helemaal geweldig natuurlijk. Sterrenwacht Copernicus stond met telescopen bij het strand en verkocht nog eens even 1200 eclipsbrilletjes. Honderden mensen stonden zo'n 2 uur in de rij om er eentje te kunnen bemachtigen. En het enthousiasme was fantastisch. Volgens Sarah Praal, voorzitter van de Sterrenwacht. Maar we moeten uiteindelijk ook nog heel veel mensen teleurstellen. En sommige mensen hadden natuurlijk uiteindelijk geen brilletje. En die hebben hem dan maar gewoon geruild voor een pannenkoek. Of wil jij mijn pannenkoek? Mag ik je brilletje vasthouden? En zo was het waanzinnig druk aan de kusten van Nederland. En dat Franse muziekje daarvoor.

kan wel zeggen iconisch, deze Ierse band U2. En ze scoren nog steeds uitstekend met hun muziek. Het leuke, als je dat gitaartje hoort, dan weet je onmiddellijk welke band er op de luidsprekers is. 25 september dit jaar gaan ze hun 50-jarig jubileum vieren. En dat is een doelmoment. 50 jaar U2. En er komt dus uiteindelijk ook een nieuw studioalbum uit met alleen maar nieuw materiaal. Leuk om te weten als jij fan bent van U2. En daarvoor hadden we nog Spaanse klanken van Gloria Geest. Gloria Estefan. En Oye Mi Canto. En Tu Es For Tu van Ingrid. En ik had je verteld die vertaling. Hè? Luister naar mijn liedje van Gloria. Maar Tu Es For Tu is je bent er geweest. Dus dan ben je daar ook van op de hoogte. De Franse taal is verrassend af en toe. Even kijken. We kijken naar regio breed. Al bijna meer dan 10.000 strandgangers hebben sinds eind juni al gebruik gemaakt van de gratis strandbus. De bus die pendelt in het weekend tussen de PNR in Vijfhuizen en de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. De proef van de provincie, de vier gemeenten, loopt nog tot en met eind augustus. En moet zorgen dat de parkeerdruk aan de kust wordt verminderd. Nou, op zonnige dagen, en dat is natuurlijk gewoon vandaag, reizen er ongeveer 1.000 mensen met die bus. Nou, dat is hartstikke mooi. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 9:30. En die is van Sky.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarndamseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. Na aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooij. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, Fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De operationele winst van verzekeraar Achmea was in het eerste halfjaar 13% lager dan een jaar eerder. Dat kwam door alle schade van hagel- en onweersbuien eind juni. Achmea verdiende wel meer met beleggen. Een Amersfoorter krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende online berichten. Hij ging tekeer tegen moslims, joden, vluchtelingen en politici. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur. En Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor de Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam gisteren Novorossiysk onder vuur. Belangrijk voor graanoverslag op de Zwarte Zee. Het weer vandaag en morgen zonnig en erg warm, 30 tot 35 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.

Muziek van Sandra James en Ricardo Marciano. Hier voel je de warmte, Ja, niet alleen naar buiten, maar ook van het binnen, vanuit de spiekertjes. Ja, absoluut. En voor het nieuws nog die hele mooie plaat van Sky Newman. 22-jarige zangeres die doorbrak op TikTok. En daarmee hoge ogen scoorde en muzikaal helemaal van start is gegaan. We kijken nog even om ons heen wat er allemaal gebeurt. Het is uiteraard wel weer ook een super gevuld weekend. Het is niet zo dat je moet niet thuis blijven komend weekend. Nee, je moet er wel even uitgaan. Zou ik sowieso doen voor de temperatuur. Maar ook gewoon omdat er van alles nog wat te beleven is. In Zandvoort bijvoorbeeld. Daar begint aanstaande zaterdag 15 augustus. Het racefestival verhaal. Waanzinnig leuke dingen. Wat vraag je af in de aanloop naar de Dutch Grand Prix? Verandert Zandvoort in een heel groot racefeest. Verwacht 9 dagen lang. Geweldige race weer met live muziek, entertainment, sportieve activiteiten en gezellige terrassen. Er staat ook kermis geparkeerd op de boulevard van Zandvoort. En die loopt van 12 augustus tot en met 16 augustus. Een zomerkermis met een waanzinnig grote rad. En dat is leuk om daarin te gaan zitten.

0: Muziek van Adam Lambert. En dat komt van zijn zesde titelloze studioalbum Adam. En dat was hartstikke leuk, kan je zeggen. Ja, toch? Eens even kijken. Het is, laten we zeggen, een goede 9:50. We gaan zometeen ook nog eventjes duiken in de reporter die gisteren bij de zonsverduistering was. Ja. We doen een gekkigheid, maar we gaan eerst even naar muziek uit de buurt. En dan is dat ook wel heel toepasselijk uiteindelijk. Het is niet normaal vandaag, hè. Weten hoe het is van Veldhuis en Kemper.
1: Dit is Haarlem 105.

0: Heerlijk, hè? Veldhuis en Kempen hoorde je op Haarlem 105 weten hoe het is met jou. En goed nieuws voor de liefhebbers van deze mensen. Want zij komen 23 maart 2027 naar Theater L'Amour. Of Theater De Liefde, zomaar zeggen. Als het goed is het Kimberly aangeschreven, aangeschoven.
1: Ja, zeker. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Jij was gisteren voor Haarlem 105, mag ik aannemen, op de kust Zandvoort, Bloemendaal?
1: Zeker, ja. Ja, op het strand.
0: En hoe was het? Hoe was het? Hoe was het?
1: Ja, het was heel bijzonder allereerst natuurlijk om bij te zijn. Maar echt gigantisch druk. Wat een drukte. Er was echt een hele lange rij ook op de boulevard voor brilletjes. Nee, eclipsbrillen. Bij Copernicus, de sterrenwacht, die stond daar.
0: 1200 hebben ze er verkocht.
1: Ze hebben er 1200 verkocht. En dan kan je vertellen, er stonden nog veel meer mensen in de rij.
0: A 6 euro of zo?
1: 5 euro kostte ze inderdaad.
0: Dat is een mooi rond bedrag.
1: Ja. Ja, maar de rij was echt gigantisch. En veel mensen, die moesten ze ook wel teleurstellen. Maar wat heel leuk was, wat je op het strand zag. Iedereen deelde de brillen. Er was echt heel veel saamhorigheid. En iedereen kon er alsnog wel van genieten, volgens mij.
0: Ja, ik heb er ook naar gekeken, waar verschillende media. En er was toch echt sprake van heel veel mensen die het gevoel hadden dat ze een uniek moment hadden meegemaakt. En het volgende moment wat hierop zou kunnen lijken, ze er dan vermoedelijk niet meer zijn, hè?
1: Ja, dat duurt nog wel even, inderdaad. Ja, en ik heb ook even met Sarah Praal gesproken. Zij is voorzitter van de Sterrenwacht. En die beaamde ook. Dat is een heel uniek moment. Zij hebben daar met alle vrijwilligers ook heel lang naar uitgekeken.
0: Ja.
1: De laatste keer dat we dit op deze manier in Nederland zagen was in 1999. En de volgende keer is in 2081. Dus dat duurt nog wel even, inderdaad. Dus,
0: dan staat de voicemail erop, schat ik in. Bij mij in ieder geval. Hartstikke leuk, Kimberly. Super ervaring. En we hebben dat ook gedeeld op de website. Ik lees allemaal dingetjes erover. Dus als je er nog meer over wil lezen of weten, hebben we iets van een filmpje gemaakt?
1: Ja, ik heb een reportage gemaakt. Er waren heel veel mensen die ook vindingrijk waren zonder bril. Dus met kartonnen dozen en vergiet en dat soort dingen. Er was één man die heeft alsnog een bril gescoord. En die heeft hem gereld voor een pannenkoek die hij bij zich had. Dus dat soort dingen kwam je tegen. Ja. En de hele reportage is te bekijken op de website en op tv. Uiteraard.
0: Oké, Kimberly, dankjewel voor het bezoek.
2: Dit is Haarlem 105.

die afgelopen zaterdag nog heel dichtbij was. Ja. Maar liefst anderhalf uur heeft hij staan draaien op Dance Valley afgelopen zaterdag 8 augustus. Gaf Calvin Harris nog even acte de présence. Hij had natuurlijk allemaal de smaak te pakken toen hij op Tomorrowland in het Belgische Tomorrowland gedraaid. Dat zie ik helemaal zitten. En dat begrijpen wij best hoor. Als we nog even kijken naar dingen die gaan gebeuren vandaag, donderdag 13 augustus, staat Somjeu ook op de plank hier in Haarlem. Om 3:30 en om 8:30 krijgen we Somjeu. En helaas moet ik je wel melden, hebben we het over Caprera trouwens. Dat de kaarten daarvoor zijn uitverkocht. Dus op een of andere manier zullen we dat moeten gaan invullen. En morgen, vrijdag 14 augustus om 11:00 hebben we Flux Haarlem live. De afterparty voor de 16-plussers in de officiële nachtelijke elektronische club in de kleine zaal van het patronaat voor de jonge creatievelingen. Dus dat is gewoon hartstikke lekker. Het had al eerder gezegd dat het een druk weekend is. Er is echt van alles en nog wat te doen. Dus ik zeg, blijf niet thuis. Nou, dan moeten we toch maar even zomers eindigen. Ja, en wie nodig je daar dan vanuit?

is een tijd geleden dat je die gehoord had. Normaal gesproken horen we zijn zoon Erik Iglesias. Maar ik dacht, laten we paps ook nog een keertje op de antenne groeien. En dat was best aangenaam, toch? Julio Iglesias en Sammy Diaz Nobale. Hablamos españolito, también no comprendo, hablamos para radio. Goed, hartstikke mooi. Dat was hem weer een waanzinnige uitzending. We hebben veel besproken de afgelopen uren. We blikten terug deze week al naar de tropische strandweer van vandaag. En we keken naar de run op de eclipsbrilletjes gisteren op dat feest op de kust van Nederland. We namen verkeersmaatregelen door voor de Formule 1 in Haarlem. Ja, met de Max Express. En ook hoorde je de start van het stadsfestival. Dat is gisteren begonnen. Haarlem Live. De internationale dag van de linkshandige. Wees nou eens lief tegen die mensen. Ze kunnen er ook niks aan doen. Hè? Natuurlijk de allerbeste muziek met Tina Turner. En de BB&Q Band hadden we als openingsplaten. Nou, mijn tijd zit erop voor vandaag van de dag. Voor een morgenochtend staat er weer een hele kerstverse nieuwe aflevering vandaag de dag. Met collega Rob Jonker. Ik zeg veel plezier. Zometeen met Jan Gouws en Haarlemberg. Blijf erbij hier op Haarlem 105. Blijf van elkaar houden. Ik zeg toedeloe!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur, aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 13 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Alex Warren, Fever Dream en Stromae heb ik voor je.
2: Zorg jij voor de ijsjes en de drankjes? Doet hij de muziek? Yo! Jan Gaus in de zomer.

0: formidabele Stromae. En Alex Warren met Fever Dream. Jongen, wat een... wat een natuurspektakel. Met die eclipse gisteren. Honderden mensen daar langs het strand. We zien al duizenden mensen. Oh, oh. Ik had gelukkig nog een plekje weten te bemachtigen bij een strandpavillon om daar te eten bij Bloemendaal. Wat we een hele mooie avond gisteren had. Over stroom aangesproken met Madonna.
1: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105.

0: 100 lies. They tried to break me, but I would not give in. My sins are my savior.
1: Muziek die ze gisteren ook bij die clip zouden kunnen draaien. Ja. Jongen, jongen, wat een spektakel was dat gisteren, zeg. Mooi. Honderden, duizenden mensen. En de verslaggever van Haarlem 105 was daar ook bij. Je kunt dat verslag in de loop van de dag bekijken op 105.nl. Klaja. Nick Hansen. Wel leuk om dat er even bij te draaien. Goedemorgen trouwens.

0: hier natuurlijk op bevrijdingsdag.
1: Ja, dit was een bevrijdingsdag.
0: Het mooiste festival van Nederland. Heb je het naar je zin vandaag? Top.
1: Ja, 2019 was dit.
0: 25 jaar dit jaar.
1: 2019, we stonden ze 25 jaar.
0: Ja. En er komt een nieuw album aan. En we willen graag onze nieuwe single aan jullie laten horen. Dit is Goud uit het Niets.
1: Ja, van dik oud. Ze hebben overigens nu ook een nieuwe single uit. Die heb ik ook al eens hier gedraaid. Maar deze zullen ze zaterdagavond ook wel gaan spelen. Van dik oud, Goud uit het Niets.

2019 was dit een live bevrijdingspop. En aankomende zaterdag staan ze op het grote podium op de Grote Markt bij het nieuwe event Haarlem Live. Ja, en dat is toch wel mooi. En ze hebben ook een nieuwe single uit, die heb ik ook wel eens gedraaid. Wat er morgen komt, die 26 uitgebracht. En dat is toch wel mooi, ja. En ze gaan ook met een clubtour, aankomende clubtour 26-27. Begin in november in Maastricht. En dan zo ook uiteindelijk in het Paradiso in Amsterdam. En dit is T.Y.O.

veel nieuwe muziek hier bij Haarlem 105. Onder andere dit liedje van T.Y.O. En I've Got to Travel Alone. En ook nieuwe muziek van Leon Bridgen, Misha Selwijn en Sennery James en Rian Marciano. Ook dat prachtige nummer I Wonder. Ja, allemaal. Ja. Straks het Haarlem 105 nieuws. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En later verder na het nieuws heb ik dan voor je Jonas Blue en Girl. En de Black Keys met The Wild Child. En dat allemaal hier bij 105. Maar ook die oude nummers vergeten we natuurlijk ook niet. The Cars, it is Drive.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. De organisatie van het Verwijmuseum en Sporen van Slavernij Haarlem hebben op 23 augustus een fietstocht georganiseerd. De tocht begint bij het Verwijmuseum met een korte introductie over de tentoonstelling Living Mesh. Daarna fiets je langs onder meer het Stedelijk Gymnasium, Elswoud en Leiduin, waar gidsen vertellen over de koloniale geschiedenis. De tocht duurt zo'n 2 à 3 uur en eindigt bij de Hartenkamp in Heemstede. Tickets zijn te koop via sporenverslavernijhaarlem.nl. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarnamseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dat is gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar. En dan nog het weer in de regio. Het wordt tropisch warm met temperaturen rond de 34 graden. Morgen ongeveer hetzelfde beeld als vandaag en in het weekend wordt het weer wat koeler.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

op onze website. Nieuw festival Haarlem Live tot met zondag in de stad. Een reportage over de opbouw. Auto verwoest door brand in Haarlem. Politie onderzocht de brandstichting. Man gewond bij een woningbrand in Haarlem-Noord. Vrouw aangehouden. Verrassend.

bril. Een mooie, ja, mannen die waren daar die eclipsbrillen aan het verkopen. NOS Journaal was daar ook achtergekomen. Die stond daar naast, broederlijk naast Maurice, ook te filmen. Ja. En de powerbank vliegt in brand in de kelder in het pand aan de Zanenstraat. Auto's zwaar beschadigd aan brand in de slachthuisbuurt. Er zijn nogal wat brandjes, hè. En twee auto's geramd op de Engelandlaan. Daden nog niet gevonden. Al dat soort nieuws kun je bij ons aantreffen op onze website. Haarlem105.nl. Hoe mooi is dat, ja. Ik heb straks voor je Gregory Porter in The Rules Remix 2026 en Holding On. Maar nu eerst even lekker de trompetjes erin, ja. Earth, Wind and Fire. En het is nog geen september. Gelukkig.

0: Now holding on, Gregory Porter. Zit even te kijken. Hoe klonk die Holding On oorspronkelijk? Even kijken of ik dat... Oh ja. Heel mooi, rustig. Even een beetje doorspoelen.
1: But it's

0: Dit is de origineel. Draaide dit net, dus de remix uit 2026 uit dit jaar. En Holding On van Gregory Porter natuurlijk. Heerlijk, zeker. En dit is muziek uit de buurt. Uit Haarlem in dit geval.
1: Yeah. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. En de

honderden mensen gisteren, duizenden mensen langs het strand. Daar kon je het ook het beste zien. Omdat die zon natuurlijk al vrij laag zat. Dat was wel echt een mooi event, was het zeker. Ik heb straks voor je Living Joy met Don't Stop Moving. Lijkt me ook niet verstandig om te stoppen met moven. Ja. Een beetje stapjes maken is altijd goed. Lincoln Yesser is dit en Back to Love.

en Don't Stop Moving. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. Mocht je het nieuws terug willen zien, bekijk dat op haarlem105.nl. Boordevol met de nieuws. We gaan gewoon door, ook in de zomer. Zeker, de hele zomer al door. Ja, ja. Bobby Fallon, UC

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 13 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Purple Disco Machine en Galita.

1987 kwam de remix uit van I Love To Love. Maar die heb ik ook even afgespeeld. Ik dacht bij mezelf, nee hoor, ik hou het gewoon bij het origineel uit de jaren 70. En I Love To Love. Mooi. Ja, Tina Charles met Dance Little Lady. En natuurlijk, I Love To Love. Het zat op een gegeven moment ook ergens in een tv-serie op Netflix. Maar opeens Tina Charles lang. Mooi. Dit is Leon Bridges. En Light The Way. Dat is gisteravond ook, hè. Ah, oh, man, oh, man. Ja. Op een gegeven moment ook weer het licht. Het licht

Light the Way, Leon Bridges. Nieuw festival in Haarlem, Haarlem Live, tot en met zondag in de stad. Auto verwoest op brand in Haarlem. Man gewond bij een woningbrand in Haarlem-Noord. Natuurlijk die eclipse, hoe ging dat er gisteravond allemaal aan toe? Je kunt het zien bij ons op onze website haarlem105.nl. Ja. Eens even kijken, wat heb ik nu voor je? Aloha Black is dit. And I Need a Dollar.

0: voor 11:30 bij Haarlem 105. Fijn dat je luistert. 13 augustus. Aloha Black was dit. En altijd lekker. En I need a dollar. Ik heb straks voor je Tiger Lewis. Met Mrs. Kisses. Maar nu eerst.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Met Michael Prins. Today.

0: beetje reggae. Tiger Lewis en Mrs. Kisses.
1: Ja, ja.
0: En Shanna Spyro heeft een mooi nieuw nummer uit. Great Expectations. Maar ik draai je toch nog even deze bekende van haar. Die on this hill. Straks het nieuws. God.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Naar aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooy. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. De organisatie van het Verwijmuseum en Sporen van Slavernij Haarlem hebben op 23 augustus een fietstocht georganiseerd. De tocht begint bij het Verwijmuseum met een korte introductie over de tentoonstelling Living Mesh. Daarna fiets je langs onder meer het Stedelijk Gymnasium, Elswoud en Leiduin, waar gidsen vertellen over de koloniale geschiedenis. De tocht duurt zo'n 2 à 3 uur en eindigt bij de Hartenkamp in Heemstede. Tickets zijn te koop via sporenverslavernijhaarlem.nl. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit het Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar. En dan nog het weer in de regio. Het wordt tropisch warm met temperaturen rond de 34 graden. Morgen ongeveer hetzelfde beeld als vandaag en in het weekend wordt het weer wat koeler.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Applaus.
1: Ja, de bom.
2: En Doe Maar was dat natuurlijk. En Doe Maar draaien we ook 32 jaar mogen we daar graag van draaien. Maar ik denk dan bij mezelf, nou laat ik deze eens lekker deprimerend plaatje. Hè, voor op de donderdag. Ja, Doe Maar. En De Bom was dat.

Ja, Maud. Van Son Milieu, de violiste. En de trompetiste volgens mij ook. Die is eventjes... ja, die is er even uit. Want die is zwanger. Dus die, die moet even bevallen. Dus ja, die heeft zwangerschapsverlof. Ja. En dat is er gegund natuurlijk. Son Milieu en 24 Hours hier bij Haarlem 105. Ja, en de Formule 1... Er wordt druk gebouwd in Zandvoort. En ze hebben een kaart al gekregen om in hun app te zetten. Dus moet je niet gelijk slikken. Oh, ik heb deze gekregen. Check even je mail. Daar zit hij.

Smooth Operator. Ja, Sainz, die heeft dat ook ooit eens een keer gezongen. Sainz nog heerlijk bij Ferrari aan het rijden was. Nu zit hij bij Williams, dan gaat het toch allemaal wat minder. Vooral met het team ook. Hij kan er zelf als coureur niet al te veel aan doen. En we gaan al die teams straks weer zien bij de laatste Formule 1 in Zandvoort. Ai. Ja. Ik ben bang dat ik daar wel een traantje ga laten. Ja. Als dat eenmaal zover is dat de laatste ronde ingaat.

En dit is Teddy Swims. Ik heb straks ook nog weer Michael Iwanuka en de Money en Tom Misch. Maar eerst deze plaat even van Teddy Swims. Mooi nummer. Hier is God Went Crazy.

Steve Anuka en Tom Misch en Mani. Ja, dat zingen ze. Teddy Swims met God Went Crazy. En het gisteren leek het er ook wel een beetje op dat God een beetje gek werd met die maansverduistering. Prachtig te zien op het Bloemendaalse strand en natuurlijk ook in Zandvoort. Door heel Nederland goed te zien, ook in Spanje. Mensen hebben naar Spanje gegaan. Nou, dat was helemaal niet nodig. Je kon het hier ook goed zien, ja. John Mayer heeft daar een mooi nummer over gemaakt en dat heet New Light.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang, want daar gebeurde een ongeluk. En je rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, het is tijd voor de lunch. Pakken jullie vast het bestek erbij?

Prachtig, mooie aftrap van dit programma. En eigenlijk zeg ik dat terwijl ik ondertussen zelf het clipje zat te bekijken wat bij deze track zit van Bakermat. I Love Life heet die. Daar zit een hond heel lui bij het zwembad. En die wordt continu gestreeld en gevoed. En dan krijgt hij weer wat te drinken. En beter leven kan je niet hebben. Hè. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Een mooi nummer, absoluut. En het moeite van de clip bekijken, zeer zeker waar. Goedemiddag, we gaan het lunchprogramma doen vandaag tussen 12 en 2. Zoals je gewend bent natuurlijk met de lekkere track, zo rond 1:15. En rond 2:30 spelen we dan het hoogste lied. En voor het hoogste lied ga ik dit keer 36 jaar terug in de tijd. Want we pakken het jaartal 1990 mee. En dan, 1990 pakken we mee. En dan, dan pakken we twee plaatjes uit die top 100 lijst van dat jaar. Van de Stichting Nederlands Top 40. En één van die twee is dan het hoogst genoteerd en daardoor automatisch het hoogste lied. Mocht het zo zijn dat jij zelf denkt van nou, ik wil eigenlijk ook wat inbrengen, dan kan dat natuurlijk. We hebben daar de app voor. En als je dan appt naar 06-105-105-38, dan rolt die bij mij binnen. En dan, met name de zomerse klanken, de zonnige plaatjes, die wil ik proberen te draaien vandaag. Oké, we pakken er eentje mee. Eentje van Harry Styles, Late Night Talking.

0: The Emotions and Best of My Life. Love, moet ik zeggen, love. Ja jongens, het is raak. Hè. Er is natuurlijk volop overal zomervakantie. En er worden er ook altijd activiteiten georganiseerd. Zo doet onder andere de Zomerpret Velzen alweer zijn 6e editie. En nou, die hebben dan morgen het slotfeest alweer op 14 augustus. Dat gebeurt allemaal in Huis van de Wijk. De Dwarsligger heet dat huis. En nou, wat gebeurt er allemaal? Er zijn natuurlijk diverse activiteiten voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Kunnen gratis deelnemen aan een activiteitenpakket waarin sport zit, spel, cultuur, dans, muziek en theater. Nou, ik kan me voorstellen dat de ouders op de zijlijn daar ook van kunnen genieten. Want ja, dat muziek en dat theater, dat zal natuurlijk, en dat dans ook, dat zal natuurlijk dan wel een voorstelling zijn of een presentatie die ze moeten geven voor het publiek. Dus ja, dat is wel extra leuk natuurlijk. Fijn, het is allemaal in IJmuiden. De keuze is reuze wat het aantal workshops betreft. Er zijn veel doe-activiteiten en belevenissen die ook deze zomervakantie weer aangeboden worden. Nou, het is leuk om verslag te doen van de spelende, lerende en gierend genietende kinderen. Vandaag bezoek ik de populaire workshop zeepjes maken in het buurthuis. De Brulboei in de Kanaalstraat. Nou, wil jij daar eventueel naartoe, dan kan dat natuurlijk nog steeds. Want die zeepjes maken, dat is ook tot en met morgen. Waar moet je neuzen om de rest van de informatie bij elkaar te graaien? Dat doe je op www.welzijnvelzen.nl en dan een / en dan zomerpret. Dus www.welzijnvelzen.nl / zomerpret. Ja, en laten we wel wezen, zowel IJmuiden als Velzen ligt natuurlijk een heel klein stukje fietsen vanaf Haarlem. Dus ja, dat is best te doen.
1: Dit is Haarlem 105.

Een van de vele grote hits natuurlijk van de formatie ABBA. The Dancing Queen. Hoeveel hits zouden ze wel niet gehad hebben? Het is een beetje ontelbaar, denk ik eigenlijk. Even kijken, want ik heb het over leuke dingen in de vakantietijd. Nou, ook vandaag kan het nog. Vanaf 3 uur vanmiddag, dan is er op de werkplaats Daily Living. Dat is het maakterrein bij de Oude Weg nummer 93 in de Waardepolder. Iedereen die kent het inmiddels wel. Eigenlijk het oude Spanenlandenterrein. Daar is een activiteit voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Als jij nieuwsgierig bent hoe dingen werken, dan is er namelijk het Willy Wortel Maaklab. En dan ga je zelf aan de slag met allemaal materialen en apparaten. Wat gebeurt er? Nou, je sloopt, je ontdekt oude apparaten, openmaken om te zien wat erin zit. Hergebruik, je maakt van de materialen een nieuw leven. En je gaat creëren, experimenteren en je maakt totaal iets nieuws of iets totaal onverwachts met allemaal onderdeeltjes die je uit het oude apparaat had gehaald. Nou, het lijkt me eigenlijk een hele leuke activiteit. Je gaat dus zelf bouwen, alles uitproberen en ontdekken. Tijdens de workshops gaan we slopen, knutselen en nieuwe dingen maken. En na de laatste workshop neem je natuurlijk iets mee naar huis waar je super trots op kan zijn. En volgens mij is morgen, nee vandaag, is de laatste workshop. Het begint om 3 uur vanmiddag, nog eenmaal het adres. De werkplaats Daily Living en dat zit op de Oude Weg nummer 93. En nou, daar ben jij dus van harte welkom. Sander Quarten, wie kent hem niet? Hij heeft een nieuw plaatje uit, De Tapster uit Tuija.

0: win again.
1: The Mind Games was dat van Heaven. Ik kijk op de klok, jongens. En het is echt de tijd om te gaan schakelen met de nieuwsredactie in Haarlem. Want daar zit ze natuurlijk, onze nieuwslezer. Res, en dan is het in dit geval Therese Aveling. Ja, vandaag, het is donderdag en we gaan schakelen naar Haarlem.
2: Haarlem 105, nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Therese Aveling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarndamseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. Naar aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooy. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
4: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit het Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
3: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Een belangrijke haven voor graanoverslag en de Zwarte Zee. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. Afrotros weet nog niet of Nederland volgend jaar meedoet. Het weer zonnig, heet, in het zuiden misschien wel 36 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
1: Ja, en dit plaatje, dat past natuurlijk geheel bij gisteravond. Hè. Wat was hij mooi. En wat is er veel over geschreven. Ook op onze site kan je teruglezen alles van de zonverduistering. Hier is Stevie Wonder.

Twee favorieten van mij achter elkaar. Eerst Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. En vervolgens Barry White, Can't Get Enough Of Your Love, Baby. Even kijken hoor. Ik had een plaatje klaarstaan, een nationaal product. Ja, en waar, oh ja, nou weet ik ook weer waarom. Aanstaande zondag, dan mag ik het nationaal product presenteren. Dan hebben we Imke Marina in de studio. En dan zou je zeggen, jezus, bestaat ze nog? Ja, ze bestaat nog. En nog sterker, ze heeft een nieuwe plaat uit. En daar komt ze over vertellen. Maar natuurlijk pak ik ook een groot gedeelte van haar repertoire dan even mee als ze in de studio aanschuift voor de bakje koffie. Dus zondag vanaf 12 uur is het programma. En zij komt tussen 1 en 2 binnenstappen. Nou, lijkt me leuk. Over nationaal product gesproken. Snelle is natuurlijk ook hartstikke nationaal product.

0: Hathaway was dat en What is Love?
1: De lekkere track.
0: Ja, het is er weer, jongens. Het is zwart voor ene. Dat wil zeggen dat we altijd even de tijd pakken voor dat ene plaatje. Waarmee jij extra lekker van je lunch geniet. En nou, dat kan een oudje zijn, maar het kan ook gewoon een lekker swingend nummer zijn. Het kan ook hartstikke nieuw zijn. In dit geval is het hartstikke nieuw. Het staat in de tipperaar. Het is van Rondé. Het heet Oh My God. En het is haar nieuwste single. En ze hoopt natuurlijk uit de tipperaar door te stoten naar die top 40 lijst. Dat mag duidelijk zijn. Goed, de lekkere track. Het maakt niet uit wat je aan het doen bent. Of jij nou gewoon lekker aan het eten bent van een... misschien wel een verse salade met het warme weer. Een yoghurt met fruit. Ik heb er geen idee bij. Ik verwacht dat er in elk geval een verse jus d'orange bij zal zitten. Want dat is natuurlijk extra lekker met dit mooie weer. Ik wens jou in elk geval een hele fijne lekkere track. En daar hebben we deze bij gevonden. Geniet ervan.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Calvin Harris. En op de achtergrond hoorde je ook nog Sam Smith heel zachtjes meezingen. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar wel absoluut een lekker nummer. Wat hoor ik nou? Ik hoor nog steeds muziek ergens. En nou is het klaar met die muziek. Het is nog niet klaar met die muziek natuurlijk. We gaan nog een hele tijd muziek draaien. Monique Smit, zij heeft een plaatje, een lekker plaatje. Niet naar huis.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Ja, we gaan door met het tweede deeltje van het lunchprogramma. Leuk dat je erbij bent.

Moody Blues en Go Now, ja. Uit de oude doos vandaan, hè, jongens. Je luistert naar het lunchprogramma op 105. En Dolly Parton, die doet het van 9 tot 5.

Lekkere muziek van Fiona Wheels en Gonna Get Along Without You Now. Ik doe meestal zo rond 1:50, 2:00 eventjes een beetje de informatie over wat er in de 105 sessions zit. Maar ja, momenteel is het natuurlijk een beetje vakantietijd. Dus ze zitten vanavond niet live in de studio. Wil ook zeggen dat er geen gasten zijn in de studio. Maar het programma is er wel, hè. Dus luister gewoon tussen 7 en 9 uur na de 105 sessions. Want het programma is er wel. Daarna natuurlijk, zoals je gewend bent, Remco Lanting. Die zit gewoon in de studio tussen 9 en 11 uur met zijn Disco Train. En de lekkerste plaatjes die daar in verwoord komen, komen natuurlijk altijd een beetje uit de Zoolhoek. R&B zit er ook in. En nou, je weet hij staat zelf altijd de dansloop plat te trappen daar achter de draaitafel. En als ik dan op zaterdag kom, dan moet ik op zondag eigenlijk meer. Met het Nationaal Product moet ik een beetje zo in de slalom links en rechts om het tapijt weer een beetje uit het vlakke gedeelte te krijgen. Een beetje in de krul, om het zo maar te zeggen. Goed, vanavond dus Remco. Tussen 9 en 11 uur bij de Disco Train. En daarna natuurlijk tussen 11 en 12 het 105 talent. En dat zou jij ook kunnen zijn op het moment dat jij eventueel zegt van, nou, lijkt me wel leuk om misschien iets bij 105 te gaan doen. We zoeken nog steeds medewerkers. Je weet, het is allemaal vrijwilligerswerk. Maar het is wel hartstikke leuk om te doen. En als je er eenmaal in zit, nou, de meesten komen er ook niet meer uit. Dat kan ik uit ervaring spreken. Goed, dus vanavond 105 sessions, gewoon lekker luisteren. De Disco Train 9-11. En 105 talent tussen 11 en 12 uur op de zender.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, vrolijke zomerse klanken op de radio, toch? Dat hoort erbij. Als buiten de zon schijnt, dan moet je ook een beetje het aanpassen. Maar meestal, dan heb ik, als het in Nederland zomer is, dan is het toch wel een stuk koeler dan dat het momenteel is. En dan heb ik altijd het verlangen naar zomerse plaatjes, omdat het dan uit Mexico komt of van Brazilië of zoiets. Maar ja, met deze temperaturen, ja, we hebben nu wel allemaal heel veel Nederlandstalige liedjes die ook vrolijk gaan over de zomer. Maar echt verder rest van die zomerse knallers. Nou, eigenlijk hebben wij dat niet zo echt, toch? Nee. Als jij denkt, nou, die hebben we wel toevallig, dan mag je het mij laten weten, hè? Via de WhatsApp 0600 500 538. 0600 500 538. Jongens, het is 2:30 en dat wil zeggen dat Trace Abeling weer klaar zit in de studio in Haarlem. En daarvoor gaan we even schakelen met de nieuwsredactie. Al daar, kom dan maar in, Trace.
3: Haarlem 105 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. De organisatie van het Verwijmuseum en Sporen van Slavernij Haarlem hebben op 23 augustus een fietstocht georganiseerd. De tocht begint bij het Verwijmuseum met een korte introductie over de tentoonstelling Living Mesh. Daarna fiets je langs onder meer het Stedelijk Gymnasium, Elswoud en Leiduin, waar gidsen vertellen over de koloniale geschiedenis. De tocht duurt zo'n 2 à 3 uur en eindigt bij de Hartenkamp in Heemstede. Tickets zijn te koop via sporenverslavernijhaarlem.nl. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarnapseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
5: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
4: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar. En dan nog het weer in de regio. Het wordt tropisch warm met temperaturen rond de 34 graden. Morgen ongeveer hetzelfde beeld als vandaag en in het weekend wordt het weer wat koeler.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Lekker plaat, toch? Jeroen van de Boom, jij bent zo. Ik was bij het optreden van hem bij Hemmeland in Monnikendam. En ik moet je zeggen, het is echt een topvakman. Ja, het is heel raar. Meestal zag ik hem een beetje als vierde speler in de toppers natuurlijk. En, maar als je hem solo hebt, dan is deze man toch echt eentje die de sfeer weet te maken. En in zijn eentje dat heel goed voor elkaar krijgt. Stond daar een piano op de catwalk en hij kreeg de hele zooi met hem mee. Deed hij echt heel geweldig. Wie ook heel lekker kan zingen. Is natuurlijk Treintje Oosterhuis, ja. Een oudje van haar. Do you know the way to San Jose?

0: Het hoogste lied.
1: Ja, jongens, het is ruim over 13:30 geweest. Dat wil zeggen dat we langzaam maar zeker doorgaan met een item in het programma. Het hoogste lied. Het hoogste lied is dit keer uit... we gaan 36 jaar terug in de tijd, 1990. Daar heb ik wat nieuwsfeiten bij elkaar gegraaid. En daarnaast natuurlijk ook twee plaatjes uit de top 100-lijst van de Stichting Nederlands Top 40. Eén van de twee is dan straks het hoogst geplaatst en daardoor automatisch het hoogste lied. Maar eerst even kijken naar de nieuwsfeiten, want hoe staat het eigenlijk in elkaar? De toren van Pisa, die wordt om veiligheidsreden gesloten voor publiek. Dat gebeurde op 7 januari van 1990. En op 25 januari raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt met 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn onder andere 3 brandweermannen die omgekomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan Zee. Op 12 februari, Nelson Mandela houdt zijn eerste persconferentie na zijn vrijlating. Hij pleit voor vrede en verzoening, maar verklaart ook dat geweld tegen de regering ongeoorloofd blijft. Oké, een beetje raar. Oké, maar goed, geweld geoorloofd blijft. Op 18 maart uit de Hollandse zaal van het Isabella Stewart Carden Museum in Boston worden 12 schilderijen te waarde van 300 miljoen gestolen. Door 2 dieven die zich als politieagenten voordoen. Daaronder zijn 3 Rembrandts, een Vermeer en een Govert Flink. 30 maart in Amsterdam opent koningin Beatrix het herdenkingsjaar ter ere van Vincent van Gogh, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van zijn overlijden. Op 6 april in het Amsterdamse Rijksmuseum spuit een 31-jarige geesteszieke inwoner van Den Haag zwavelzuur op Rembrandts beroemdste schilderij De Nachtwacht. En Marco Borsato die wint op 7 april in 1990 de Soundmix Show. Op 5 mei in Zagreb is het 35e Eurovisie Songfestival. Nederland wordt 15e met Maywood en het lied Ik wil alles met je delen. Op 6 juni, de aarde ontvangt de eerste foto's van buiten het zonnestelsel zijn genomen via de ruimtesonde Voyager 1. Op de foto's zijn 6 planeten te zien, waaronder de aarde, waarop een afstand van 6 miljard kilometer. Ongelooflijk, hè? Dan 27 juli van 1990, de laatste exemplaren van het lelijke eendje van de 2PK-model lopen van de band. De productie van het populaire model van de Franse fabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. En op 1 oktober start de eerste Nederlandse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. En tenslotte op 24 december acteur Tom Cruise en actrice Nicole Kidman die gaan met elkaar trouwen. Enfin, we hebben ook muziek uit hetzelfde gebeuren. Ik ben nieuwsgierig of jij het weet. Als je het weet of eventueel mee wil delen aan mij, dan kan dat. 06 105 105 38. Dat is de app van onze omroep.
0: Het hoogste lied.

0: het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze er weer. Twee plaatjes uit die hitlijst van het jaar 1990. Uit die top 100 lijst. Eén van de twee was het hoogst genoteerd. En welke van de twee was dat dan? Jongen, de Painted Black van de Rolling Stones als laatste. En die staat op de 14e plaats met 382 punten in die hitlijst. En dan gaan we op zoek naar die andere. I've been thinking of you, about you, moet ik zeggen. De London Beat was dat. Ja. Oeh, ja, ja, ja, ja. Nou, ging je verdienen, is deze voor jou. Want die staat op de tweede plaats met 499 punten. Die was dus best heel hoog genoteerd in die hitlijst. Fijn, dat was hem weer. Het leukste speeltje van de Amsterdamse Radio. En nou, je weet het. Momenteel is er veel zomerstop bij 105. Maar dat wil niet zeggen dat er niet morgen gewoon misschien wel weer een adem lunch is. Hoor. Alleen dan ingevallen misschien door een ander. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren, dan weet je het zeker. Ik wilde net een plaatje draaien van Boney M. Een oudje, weliswaar. Sunny natuurlijk. Maar toen zag ik ook die andere staan. En eigenlijk ontdekte ik Trauma. Heeft Sunny gezongen. Reunited heeft het gezongen. Rehabs heeft het gezongen. Boney M. heeft het gezongen. Het zijn allemaal mensen die over Sunny hebben gezongen. Maar weet je wie eigenlijk er ook mee begonnen was? Dat is natuurlijk die Bobby Earp.
2: Sunny,

Uit de oude doos gedaan, dat moet duidelijk zijn. Sunny. Ja, ik kijk nog een keer met je de programmering vooruit, jongens. Wat gaan we doen? Want we gaan dit programma langzaam maar zeker afronden. We hebben straks even non-stop muziek tussen 2 en 5 uur. Dan gaan we tussen 5 en 7 Haarlem Vandaag doen. En ook Haarlem Vandaag heeft momenteel een uitzending bestaande uit herhalingen zijn dat gewoon. Die komen tussen 5 en 7 voorbij. Dan krijg je de 105 Sessions. Een opgenomen versie, dus ik weet niet precies wat erin zit. Maar als het goed is, geen live artiest in de studio vandaag. Tussen 5 en 7 uur. Tussen 7 en 9 uur is het de 105 Sessions. En dan krijgen we de Disco Train. Die is er wel gewoon, natuurlijk zoals je gewend bent, Remco, in de studio tussen 9 en 11 uur met de Disco Train. En dan gaan we van 11 naar 12 het 105 Talent programma doen. Nou, je bent weer eventjes op de hoogte van alles wat er gebeuren gaat en zo. Ik wens jullie een hele fijne donderdag. Bedankt voor het luisteren voor nu. En tot een volgende keer.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Naar aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooy. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. De organisatie van het Verwijmuseum en Sporen van Slavernij Haarlem hebben op 23 augustus een fietstocht georganiseerd. De tocht begint bij het Verwijmuseum met een korte introductie over de tentoonstelling Living Mesh. Daarna fiets je langs onder meer het Stedelijk Gymnasium, Elswoud en Leiduin, waar gidsen vertellen over de koloniale geschiedenis. De tocht duurt zo'n 2 à 3 uur en eindigt bij de Hartekamp in Heemstede. Tickets zijn te koop via sporenverslavernijhaarlem.nl. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar. En dan nog het weer in de regio. Het wordt tropisch warm met temperaturen rond de 34 graden. Morgen ongeveer hetzelfde beeld als vandaag en in het weekend wordt het weer wat koeler.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting van de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. En vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarndamseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. Naar aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooy. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, Fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar. En dan nog het weer in de regio. Het wordt tropisch warm met temperaturen rond de 34 graden. Morgen ongeveer hetzelfde beeld als vandaag en in het weekend wordt het weer wat koeler.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N307 Hoorn richting Kampen is dicht tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Dat komt door een ongeluk. Je kan omrijden via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 richting Amersfoort. Tussen Muiden en Naar de Vesting staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Op de A4 richting Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 25 minuten vertraging. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. De organisatie van het Verwijmuseum en Sporenverslavernij Haarlem hebben op 23 augustus een fietstocht georganiseerd. De tocht begint bij het Verwijmuseum met een korte introductie over de tentoonstelling Living Mesh. Daarna fietsen langs onder meer het Stedelijk Gymnasium, Elswoud en Leiduin, waar gidsen vertellen over de koloniale geschiedenis. De tocht duurt zo'n 2 à 3 uur en eindigt bij de Hartenkamp in Heemstede. Tickets zijn te koop via sporenverslavernijhaarlem.nl. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarndamseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, is gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Hij spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Kurilen bezocht. De eilandengroep bij Japan wordt al tientallen jaren door zowel Rusland als Japan betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar en zegt dat de Kurilen onlosmakelijk bij Japan horen. De 4 terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het weer, vanavond nog lang zonnig, erg warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw heet, in het zuiden dan misschien 38 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. En een ongeluk op de A9 richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De linker rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe er 10 minuten langer over door een bermbrand. Op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot een 30 minuten vertraging. Komt door een eerder ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A10, de ring noord richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd in de Zeeburgtunnel. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging. En tot slot de N246, Beverwijk richting West-Grafdijk. Tussen Markebinnen en de aansluiting met de N244, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Het is al geruime tijd onrustig in Loosdrecht door de komst van een AZC. Demonstraties die uitmonden in rellen en escaleren tot geweld en brandstichting. Landelijke politici die Loosdrecht aangrijpen en zelfs meedemonstreren tegen demonstraties in andere delen van Nederland, waarmee bovenal opnieuw duidelijk wordt hoe groot de verdeeldheid in de samenleving is en dat men het asieldossier maar niet onder controle krijgt. Aan de telefoon de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Zoals altijd, tutoyeren, ik hoef het beide niet meer te noemen, maar just to be sure, dankjewel alvast daarvoor. Ik zei het al, men lijkt het asieldossier maar niet onder controle te krijgen. Dat is iets wat jij ook onderstreept. Maar wie zou jij scharen onder men? Wie heeft wat betreft zoiets groots als het asieldossier de sleutel?
2: Nou ja, als de sleutel makkelijk voor het oprapen lag, dan zou ik hem nu oprapen en in het slot steken. Maar onder men versta ik wel degelijk Den Haag, de politiek. Alle partijen die verder bij dit dossier betrokken zijn. Maar toch wel vooral kijk ik naar Den Haag, omdat die de laatste tijd vooral bezig zijn met erover te praten, maar niet heel veel dingen te doen.
1: En op een moment, dit soort dingen zijn nooit makkelijk, maar het duurt vooral heel erg lang. En als iets heel lang doet, creëer je onduidelijkheid en daarmee frustratie. En dat mondt uit in escalatie.
2: Nou ja, kijk, wat denk ik nu heel belangrijk is dat we de afgelopen 2 jaar hebben natuurlijk in het vorige kabinet een minister gehad en een kabinet die eigenlijk die wet wilde afschaffen en de indruk wekte dat die wet er niet zo toe deed. Maar het is gewoon een democratisch tot stand gekomen wet en we hebben het gelukkig nu een kabinet zitten en een minister die dat wel serieus neemt, maar daarmee heb je het nog niet opgelost. Dus vervolgens zijn de problemen nog net zo groot zou je in ieder geval kunnen zeggen, staat er een gunstigere wind om het te gaan oplossen met elkaar. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren.
1: Ja. Even kort terug naar Loosdrecht. Een pand dat in brand wordt gestoken met bewoners en medewerkers erin. Aansnellende brandweerwagens die worden bekogeld. Relschoppers die niet eens uit de buurt van Loosdrecht komen. Veel minderjarigen die betrokken zijn bij het geweld. Waar komt die excessieve woede, als ik dat in mijn woorden zo mag zeggen, waar komt die vandaan, denk jij?
2: Nou ja, er wordt op dit moment ook door de AIVD en het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan. Hè, dus daar kun je denk ik wel een heel boek over schrijven. Maar kijk, dat mensen zich zorgen maken en dat men goed geïnformeerd wil zijn, daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. Maar het lijkt hier wel op dat dit soort demonstraties gekaapt worden door clubjes mensen. Eigenlijk met als één doel om zo'n demonstratie met gif te injecteren. En vervolgens die mensen in vertwijfeling achter te laten. En ja, dat is wel heel erg kwalijk als je daarmee op een gegeven moment zo ver gaat dat je een pand in brand steekt waar mensen zitten. Dat is echt onbestaanbaar en dat moet ook naar mijn idee hard worden dat moet ook hard worden ingegrepen, sorry.
1: Ja, maar waar komt dat vandaan? En dan vooral, laat ik hem anders stellen, los van het vinden en het uitvoeren van die praktische oplossing van het asieldossier, wat simpelweg niet makkelijk is, daar zijn we het allemaal over eens. Maar hoe krijgen we die excessieve woede eruit en de rust en het begrip weer terug?
2: Nou ja, dat is denk ik door als politici duidelijk te zijn over waar wij voor staan. En binnen Europa zijn wij niet het enige land wat asielzoekers moet opvangen. Maar op een of andere manier is het bij ons wel geëscaleerd. En dat heeft natuurlijk alles te maken dat als je al niet duidelijk bent dat daar gewoon een wettelijke verplichting ligt om dat te doen en daar ruimte voor interpretatie laat, ja, dan snap ik dat mensen daar gaan twijfelen, onduidelijk vinden. Dat ze de mensen is angst aangepraat over allerlei zaken. En daar ontstaat natuurlijk een zekere woede en angst bij mensen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee staat rellen en de boel slopen. En denken dat je het recht hebt om het recht in eigen handen te nemen. Want ja, dat is alles wat natuurlijk een rechtsstaat niet is.
1: Nou noem je politici, je noemde daarvoor al Den Haag. Maar ook dat ligt breder dan alleen landelijk. Ik denk ook dat het ergens te makkelijk is om alleen naar Den Haag te wijzen. Bijvoorbeeld de waarnemend burgemeester van Weidemeren, dus de gemeente waar Loosdrecht onder valt, Mark Verheijen, die heeft inmiddels excuses aangeboden voor het gebrek en het tijdig communiceren met omwonenden en bewoners in de gemeente over die komst van het AZC. Maar hij is niet de eerste. En dit is al veel vaker gebeurd.
2: Nou, maar mag ik je wel corrigeren, want hij heeft, en dat is door de pers heel goed opgepakt, geen excuses gemaakt voor de komst van de AZC.
1: Nee, voor de communicatie. Communiceren. Dat is wat ik zei. Dus niet voor het gebrek en het te laat communiceren van deze komst.
2: Maar dan toch even terug naar af. Weidemeren was een van de gemeenten die nog niks hadden gedaan. Hè? Dus die hadden zeg maar niet hun aandeel geleverd zoals iedere gemeente dat moet doen. En terecht heeft de burgemeester geconstateerd van ja, als ik niks doe, dan betekent dat een andere gemeente meer moet doen. Dat is eigenlijk gewoon wat er aan de hand is. En vervolgens kwam er een noodopvangvraag via het COA binnen. En via de minister die brieven heeft gestuurd of iedereen alsjeblieft zijn best wil doen om te voorkomen wat er nu weer gebeurt in Ter Apel. En daarna heeft de burgemeester geacteerd, heeft het aan de gemeenteraad voorgelegd. Maar kijk, het jammer is als je het laat aankomen op dit soort noodmaatregelen, dan kan je natuurlijk nooit doen wat je normaal gesproken wel doet.

0: je kop in het zand steekt en uiteindelijk gaat acteren, ja, dan loop je dus eigenlijk altijd tegen het probleem, omdat je geen tijd meer hebt. Ja.
1: Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde, is dus alles wat daarvoor is gebeurd. Hè, inderdaad, dat zij nog niet hadden voldaan aan die taak, dat er een noodvraag komt, dat deze burgemeester zegt, dat doen we. Dat is iets wat, hè, daar kan je inderdaad zeggen, zo, we zouden gelijk al moeten opvangen. Je moet niet wachten tot je die vraag krijgt. Dit hadden we al moeten doen. Er zijn meerdere gemeenten die die taak nog niet hebben vervuld. Maar waar ik meer om ging, en dat is, heeft hij ook erkend, het is, zoals jij al zei, het wordt lastiger om op korte termijn te communiceren. Maar dat is nou juist waar men heel erg behoefte aan lijkt te hebben. En dat is niet alleen de mensen die nu zo rellen. Ik vind dat niet eens meer demonstreren, ik vind dat gewoon rellen. Maar men heeft behoefte, en dat zie je ook in meerdere gemeenten, ook hier in de buurt, we hebben in Heemstede dezelfde vraag gehad, kan die communicatie niet beter? Daar zouden we toch ook een les uit moeten trekken. Dat die communicatie, dus los van dat we alleen wijzen naar Den Haag, maar dat ook vanuit gemeentes juist die focus op het tijdig en zoveel mogelijk waar kan, kunnen communiceren en zo goed mogelijk kunnen communiceren met bewoners en omwonenden.
0: Ben ik helemaal met u eens. En dat zou ook, ben ik met jou eens, want zou het tutoyeren. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar op het moment, we moeten wel onderscheid maken tussen die rellen, vernielende, in brand stekende groepen die soms niet eens uit de gemeente zelf komen. Nee. Sterker nog, we hebben al demonstraties gehad bij gemeenten waar überhaupt geen sprake was van een AZC of een gemeenteraadsvergadering maar het op de agenda stond. Dus daar moeten we onderscheid tussen maken.
1: Zeker.
0: Maar op dit moment zijn er gemeenten aan het formeren. We hebben net verkiezingen gehad. En er zijn partijen die hebben zich laten verkiezen dat ze geen AZC willen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon, dat kan gewoon. Dat is gewoon wederrechtelijk. Dat kan dus gewoon niet. Dus die partijen beloven dingen aan de inwoners die ze straks niet waar kunnen maken, omdat de minister nu ook zegt, ik ga dat handhaven. Hè, want als de gemeente niet vrijwillig willen meemaken, ga ik handhaven. Ja, dan krijg je natuurlijk hele boze burgers, omdat die zijn een verhaal voorgehouden wat die politieke partijen gewoon niet waar kunnen maken. En als zo'n partij ook nog een wethouder gaat leveren, nou, het woord wethouder bestaat uit twee onderdelen, wet en houden. Dus heel simpel, dan mag je toch vanuit gaan dat die wethouder zich aan de wet houdt. Hetzelfde als dat hij in de sociale regelgeving alles moet uitvoeren en moet zorgen voor zijn inwoners, geldt dat eigenlijk met deze wet niet anders. Kortom, een deel van het probleem wordt ook veroorzaakt dat mensen een beetje op de wind van asiel de verkiezingen ingegaan zijn met een toch wel een beetje valse belofte, want ze kunnen dat gewoon niet waarmaken. Ja, en dan snap ik ook wel dat burgers zich behoorlijk bekocht voelen en extra boos worden. En u heeft helemaal gelijk, natuurlijk, jij hebt helemaal gelijk, als een AZC op de normale wijze tot stand komt, dan moet je een goed, ordentelijk communicatieproces door. Maar op dit moment zal toch iedereen onderkennen dat de dijk die is aan het lekken. En Jantje staat met zijn vinger in de dijk. En we zien dat die dijk gaat doorbreken. En dan wordt het probleem alleen nog maar groter. En dan moet je ook als bestuurders wel het lef hebben om eerlijk te zijn naar je inwoners en te zeggen, ja, we moeten nu gewoon acteren. En we moeten aan de slag. En nogmaals, ik laat dat helemaal los. Want ik heb heel veel, ik snap ook dat heel veel mensen daar moeite mee hebben en dat ze willen demonstreren en hun stem willen laten horen. Maar knip het wel even los van die rellende mensen die wat mij betreft nu, en ik hoop dat de AIVD en het Openbaar Ministerie die mensen ook opspoort, want die zijn niet uit om het voor de gemiddelde Nederlander beter te maken, maar wel om meer chaos te creëren.
1: Uiteindelijk denk ik persoonlijk ook, maar volgens mij is dat ook echt wel bewezen, is dat zo'n groepje lijkt heel groot doordat het breed wordt uitgemeten in de media, maar uiteindelijk is de menigte, de grotere massa, die gedraagt zich niet op deze manier. Maar die moet je juist ook meenemen in de normale manier van hoe dit zou moeten gaan. Wat mij wel opvalt, hè, want waar leg je eigenlijk, laat ik het anders zeggen, jij legt de meeste verantwoordelijkheid bij Den Haag. Aan de andere kant vraag ik me ook af, en dus, ik leg dan ook een gedeelte bij de gemeente, hè, betrek burgers erin. Er zijn ook steeds meer informatieavonden. Dat kan nog meer en beter. Zeker zoals jij al zei, als je op tijd begint om die taak te vervullen en niet wacht tot het laatste moment. Maar welke rol is voor de provincie weggelegd? En ook altijd goed om hand in eigen boezem te steken. Waarin kan jij als commissaris iets bijdragen? Bijvoorbeeld en met je anderen. Commissaris-collega's, de andere elf.
0: Ja, nou laat ik in ieder geval zeggen,

0: ja, Den Haag heeft een belangrijke rol. Natuurlijk hebben de gemeenten zelf ook een rol. Want laten we heel eerlijk zijn. Er zijn heel veel plekken in Nederland waar je helemaal dit soort problemen niet hoort. En dat zijn over het algemeen de gemeenten die gewoon keurig hebben gedaan wat ze moesten doen. En soms in samenwerking. We hebben ook regio's in Noord-Holland waarbij ze een hele mooie uitruil hebben gedaan. Dus de een
1: doet ja, Vels en Zandvoort hebben dat gedaan.
0: Ja, maar er zijn. En daar hoor je eigenlijk helemaal geen opstootjes, geen rellen. Dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus er zit wel degelijk ook wel een verschil of je als gemeente zegt van nou, ik ga niks doen en ik wacht het wel af. Met als gevolg dat je dubbel en dwars aan de beurt bent. Of dat je zegt van nou nee, we proberen het met elkaar zo goed mogelijk op te lossen. Ja. Waarbij ik wel degelijk ook snap dat er sommige gemeenten wat meer kunnen doen dan een andere. Maar wat wij als provincie kunnen doen, ik heb natuurlijk sowieso een taak binnen de spreidingswet. Ik ben coördinerend als het gaat om de spreidingswet. Ik stel niet de capaciteit samen, dat doet de minister, de capaciteitsraming, hoeveel moet iedere gemeente doen. Maar wat ik wel kan doen is stimuleren dat gemeenten onderling samenwerken. We hebben ook een provinciale regietafel die meerdere keren, soms wel twee keer per maand, in ieder geval één keer per maand bij elkaar komt. We hebben 5 regionale tafels waarbij gemeenten samenwerken en die proberen wij te stimuleren om ook elkaars problemen gezamenlijk op te lossen. We hebben een subsidieregeling gemaakt om gemeenten daarbij te ondersteunen als ze plannen moeten maken, ambtenaren moeten inhuren. En ik ben er bijna dagelijks mee bezig om dat onderling samen met het COA en in de overleg over zo'n provinciale regietafel. Daar zit altijd het Rijk ook aan tafel, zit altijd het COA aan tafel. Dus we proberen zo goed mogelijk problemen aan de voorkant te tackelen. Dat is niet altijd mogelijk, want nou ja, je leest natuurlijk ook wel eens dat er iets fout gaat of dat er ergens een afspraak niet nagekomen wordt. Nou, dan ben ik er dan bij als commissaris om daar in ieder geval te adviseren, te bemiddelen. Met een alternatieve oplossing bijvoorbeeld te komen. Dus ja, wij zijn er heel erg druk mee. Dat is wat ik kan doen. En op een aantal plekken hebben wij bijvoorbeeld in Holland Kroon, hebben wij gronden van de provincie aan het COA verhuurd om Hollands Kroon te helpen aan haar verplichting te voldoen. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Want ja, ook daarin hebben wij natuurlijk niet op iedere gewenste plek grond in eigendom.
1: Want zo is er juist weer in het nieuws verschenen dat ook vannacht weer mensen buiten moeten slapen in Ter Apel. Gisternacht zijn ze nog opgevangen in Stadskanaal. Dat is toch een enorm schrijnende situatie?
0: Ja, dat hoeft u mij niet uit te leggen. Ik ben daar dagelijks mee geconfronteerd. We hebben bijna.
1: Maar dan lopen we toch achter de feiten. Dan lopen
0: en
1: dat we toch.
0: Dat is precies de reden waarom we zo blij waren dat in beide meren uiteindelijk toch het gemeentebestuur ervoor gekozen heeft om haar een deel van haar verantwoordelijkheid, weliswaar met noodvoorziening, want dat is natuurlijk nog niet een permanent AZC, dat is een noodvoorziening voor een tijdelijke periode. Ja, en u ziet wat daar helaas van gekomen is. Dus de moraal en de les moet zijn, ga nou als gemeente gewoon invulling geven aan je wettelijke taak. Zorg nu aan de formatietafel dat het niet de vraag of je gaat opvangen, maar waar en hoe en op welke wijze je inwoners wil meenemen in zo'n proces. Dat is denk ik heel erg belangrijk om daar afspraken over te maken. En ga aan de slag, want anders haal je jezelf een hoop problemen op de hals.
1: Maar heb jij ook het vertrouwen in, want je koppelt het aan het begin al terug, de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij FVD heel erg goed heeft gescoord, als een van de betere partijen heeft gescoord zelfs. En die zetten dus heel erg daarop in, op het niet op willen vangen en tegen AZC zijn. Heb je daar dan vertrouwen in, dat je dat ook gaat bereiken, waarvan we allemaal zien dat dat hard nodig is?
0: Nou, met alle respect, dat moet je niet aan mij vragen. Dat moet je aan die bestuurders vragen die straks namens die partijen in een college gaan zitten. Want die zullen het vertrouwen moeten geven aan de burgers dat zij de wet uitvoeren zoals een wethouder betaamt. En luister, u hoort mij niet piepen als er een ander kabinet zit en wetten vaststelt. Dan heb ik ze ook uit te voeren als commissaris. En dat geldt ook als wethouder en dat geldt ook voor die burgemeesters. En ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder Dat aan de ene kant wethouders bezig zijn om de wet uit te voeren, en aan de andere kant Tweede Kamerleden oproepen tot demonstraties om tegen AZC's. Ja, dat staat natuurlijk. Die Tweede Kamerleden moeten zich bezighouden, als ze dat al zouden willen, met het tegengaan van de instroom. In plaats van dat ze bezig zijn met een door het in het verleden veroorzaakt opvangprobleem zeg maar te dwarsbomen. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het probleem wordt steeds groter. Dus ik vraag me wel af of die bestuurders die dat doen, wel echt in hun achterhoofd hebben dat ze het probleem willen oplossen, of dat ze het eigenlijk stiekem alleen maar groter aan het maken zijn.
1: Welk antwoord denk je dat het is? Als je eigen vraag mag invullen. Nee, als jij zelf de vraag mag invullen, wat denk je?
0: Nou, kijk, ik zou zeggen dat als ik dan zou willen dat er minder instroom zou komen, dan zou ik me vooral concentreren op regelgeving die zich bezighoudt met het verminderen van de instroom. En dit leidt eigenlijk daarvan af als Tweede Kamer. En Tweede Kamer moet de uitvoering over de opvang overlaten aan degene die daar verantwoordelijk voor zijn. En dat is het COA, de minister, de COA en de gemeente. En die hebben een wet en op basis van die wet kunnen ze dat doen. Maar die wordt altijd ter discussie gesteld. Dus eigenlijk, daarom zeg ik, met dat men, daar zit dus een hele zware verantwoordelijkheid in Den Haag. En je moet eenduidig zijn in hoe je een wet moet uitleggen. Als wij verkeerslichten neerzetten en je bent niet eenduidig dat je door rood rijdt, dat je dan een boete krijgt. Ja, dan zal iedereen door rood rijden en zeggen, ja, maar waarom krijgt de ene keer de een wel een boete en de ander niet? Zo simpel is dat. En een democratie, met alle respect, is dat je wetten uitvoert. Daar begint het mee, rechtsstatelijkheid. Een democratie is veel meer dan alleen dat je je stem mag laten horen. Is ook dat je respecteert de vrijheid van een ander. Maar ook dat je de wetten die democratisch tot stand gekomen zijn, dat je die uitvoert. Of je moet een andere wet maken. Maar dan weten we, dan moet je in de Tweede Kamer een meerderheid hebben. Moet je door de Eerste Kamer. En dan krijgen we een nieuwe wet. En dan zal ik die ook keurig uitvoeren. Maar dat is een beetje waar we in. En daarom vind ik echt dat politici gewoon eerlijk moeten zijn. Ook naar onze inwoners. En uit moeten leggen van ja, we moeten hier door deze zure appel heen. Om uiteindelijk bij het einddoel te komen. En dat is voor veel partijen minder instroom. Nou, dan kunnen ze daaraan gaan werken.
1: Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Dankjewel.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Naar aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooy. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. De organisatie van het Verwijmuseum en Sporen van Slavernij Haarlem hebben op 23 augustus een fietstocht georganiseerd. De tocht begint bij het Verwijmuseum met een korte introductie over de tentoonstelling Living Mesh. Daarna fiets je langs onder meer het Stedelijk Gymnasium, Elswoud en Leiduin, waar gidsen vertellen over de koloniale geschiedenis. De tocht duurt zo'n 2 à 3 uur en eindigt bij de Hartekamp in Heemstede. Tickets zijn te koop via sporenverslavernijhaarlem.nl. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
4: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
3: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag en noemt de situatie ernstig. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De zonsverduistering van gisteren heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Dan het weer. Het is zonnig en heel warm bij 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 60 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. Voor de Zeeburgertunnel is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 40 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad staat nu 2 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slot de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
7: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: days, find a way to waste it. For what you love, you never seem to make it.
1: Het beste van Haarlem vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
2: Helemaal goed.
3: Lars Scharp is chef-kok en begon in 2018 samen met zijn vrouw Floor Wiggers restaurant Lars in de Amsterdamse Houthavens. In 2002 werden zijn kookkunsten beloond met de Michelinster. Maar in woonplaats Bad Hoeverdorp vond het stel de keuze uit restaurants wat karig en dus besloot ze zelf een eetgelegenheid te openen. Begin deze maand opende Bistro Kastje in Bad Hoeverdorp haar deuren. Qua reserveringen liep het vanaf dag 1 al storm. Lars, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Een goedlopend sterrenrestaurant in de hoofdstad en nu een populaire bistro. Het eerste wat dan in mij opkomt, hoe verdeel je tijd en aandacht over die twee? En er dan ook nog een beetje van uitgaande dat het thuis waarschijnlijk ook niet volledig rustig is.
2: Nee, dat klopt, ja. Ik denk dat je gewoon, je moet het allemaal lekker laten. Je moet het eerst doen voordat je structuur krijgt. En dat is best wel lastig. Denk ik. Ja, we zijn net een week open. En ja, het is, ik sta ook niet meer volledig in de keuken. En ik ben meer zijn we aan het managen. Gewoon, ik ben natuurlijk de eerste week heel druk hier. Zodat iedereen ook mijn gezicht ziet. Al is de zaak echt het gezicht van mijn vrouw.
3: Ja.
2: Die staat daar echt elke dag. En inderdaad, wat je zegt, thuis. We hebben 3 kinderen samen. En 4 honden.
3: Okay.
2: Dus dat is ook nog een hele onderneming natuurlijk. Om dat ook allemaal in het gereel te houden.
3: Ja.
2: Maar ja, we zijn ontzettend dankbaar dat we dit hebben... Ja, dat we dit zijn begonnen in Bad Hoeverdorp.
3: Ja, want het zijn ook wel uiterste, zo gezegd. Een sterrenrestaurant in het bruisende Amsterdam. En dan een bistro in het net iets minder bruisende Bad Hoeverdorp. Waarom juist een bistro?
2: Ja, omdat ik wil nooit twee dezelfde. Tenminste, hetgeen wat wij nu doen bij Lars Amsterdam.
3: Ja.
2: Dat is niet te vergelijken met de bistro in Bad Hoeverdorp. Ik wil het eigenlijk allebei. En dat is nu dus gelukt. Omdat ik dit ook leuk vind. Je probeert natuurlijk een heel leuk restaurantje neer te zetten. En dat is echt gelukt. Want het ziet er echt heel leuk uit. En het is heel erg ongedwongen. En ja, de drempel is gewoon veel lager dan dat je bij Lars Amsterdam komt.
3: Ja, want wat staat er dan foodwise op het menu?
2: Wat nu bij Cachet, bijvoorbeeld pelgrinalen als entree. Want we hebben eigenlijk een all-day concept. Hè? Dus we beginnen om 9:00 ochtends tot 12:00 hebben we een ontbijt. En ja, ik moet zeggen, dat loopt best wel goed. Dus daar beginnen we eigenlijk al mee. Dan moet je voorstellen dat je zeg maar gewoon een croissantje met ham of kaas. Maar we hebben ook egg benedicts. We hebben een hele leuke met egg carbonara. Als ontbijt. Scrambled egg met truffel. Of twee soorten jus die we hebben. Of je komt alleen langs voor een kop koffie in de ochtend. Dat is ook allemaal goed. En dan begint de kaart eigenlijk om 12:00. En dat is dus zeg maar de hele dag. Dus ik heb geen shifts of ik heb geen
3: lunchkaart tot 4:00.
2: Geen lunch of nee, dat heb ik niet.
3: Nee.
2: Het begint echt om 12:00 tot 10:00.
3: Ja.
2: En daar staan dus zeg maar voorgerechten op, koude gerechtjes. En warme gerechten met side dishes. Nou ja, we hebben als voor een beetje tonijn sashimi. We hebben de hamachi, de kingfish als een gerechtje. En het zijn eigenlijk, je probeert het heel simpel te houden. Zodat het toegankelijk is voor iedereen. En dat is eigenlijk totaal een verschil met de menus die we natuurlijk bij Lars Amsterdam doen. Daar doen we echt een menu, zeg maar.
3: Ja, dat is een sterrenrestaurant. Dat is iets heel anders. Ik snap inderdaad dat je zegt dat het juist leuk is om niet exact hetzelfde te herhalen. Dat zou waarschijnlijk in Bad Hoeverdorp ook niet werken. Maar dan het tegenovergestelde en het veel toegankelijker te maken. Nou, cachet betekent chic, voornaam, bijzonder. Geldt dat in het geval van jullie bistro voor het eten, het interieur, aankleding of het pand zelf of iets heel anders?
2: Eigenlijk alles bij elkaar.
3: Okay.
2: Dus als je binnenkomt, dan denk je, oh ja, het is echt. We moeten de voorkant moeten we nog doen, maar het is heel koud. Dus wordt dat pas in het voorjaar, wordt het hele terras gedaan. Maar als je daar naar binnen loopt, dan heb je een hele warme sfeer. En dan moet je bedenken, ja, het interieur is natuurlijk een beetje mos donkergroen. En dat is van de muren tot het plafond. Met veel, ja, wel echt wel mooie bloemen erin. En echt een Franse bistro. Zo komt het over als je binnenkomt. En dan de gerechtjes zijn kleine klassiekers van Los Amsterdam. Maar verder niet te veel poespas.
3: Ja. En ik zei het al bij de intro, nog voordat jullie open gingen, stroomden de reserveringen binnen. Echt heel veel. Komt dat dan doordat er zo weinig anders is in het dorp? Of ligt dat aan de naam die je hebt opgebouwd met je sterrenrestaurant?
2: Ja, ik denk dat het van beide is. Kijk, wij wonen hier, tenminste ik woon hier nu in Bad Hoeverdorp zo'n 12 jaar. En Floor die komt hier vandaan. Die is tussentijds wel even naar Amsterdam verhuisd. En daar uiteindelijk kinderen. En dan ga je terug naar Bad Hoeverdorp. En dan kom je er eigenlijk achter dat er helemaal in de omgeving niet heel veel is. En het is eigenlijk een beetje van hetzelfde. En totaal niet wat wij doen. Want wij kijken natuurlijk ook als we uit eten gaan. En dan denk je, ja, waar gaan we naartoe? En dan wijk je toch altijd weer uit naar of Amsterdam. Of je gaat naar Amstelveen toe. Maar hier een omgeving is gewoon niks. En dat merken we terug aan de gasten die de afgelopen week zijn geweest. Het zei inderdaad dat het zo'n 1500 reserveringen binnenkwamen. Maar op het moment dat ik dat zei, was het al verdubbeld.
3: Ja, ongelooflijk.
2: Oh ja, mensen die willen zo graag gewoon dit hier. Dan neem je natuurlijk een heel stuk van Osdorp mee. Of de Aker, Leinde, Zwanenburg. Want daar, mensen hoeven niet helemaal meer Amsterdam in. Ja. Nou, en dat is ons eigenlijk heel goed gelukt.
3: Ja, en aan de andere kant moet je er ook voor zorgen dat het niet een hype is die heel erg piekt aan het begin en dan langzaam weg hebt.
2: Ja.
3: Lijkt me ook wel een druk op de schouders.
2: Wat? Je moet blijven pieken. Nou, is het niet een heel groot restaurant. We draaien zo'n 40 gasten op één shift. Je zit al gauw vol. En we moeten natuurlijk blijven pieken. We moeten blijven verbeteren. Om de paar weken komen er weer allemaal nieuwe gerechten op. En zo blijf je jezelf vernieuwen. Het moet niet zeg maar nu opgezet worden en denken van nou, we laten dit voor een paar jaar staan. En wij zijn altijd bezig van, oh ja, hè, zometeen komen natuurlijk het voorjaar, komen de asperges er weer aan. Dus dan gaan we daar weer allemaal leuke dingen mee doen. Dus als je dat blijft doen, dan lijkt het. En het allerbelangrijkste is dat de kwaliteit moet goed zijn. Het moet vers zijn. Je moet alles zelf maken. En dan komen de mensen vanzelf wel.
3: Ja. En dan toch nog een vraag die ook best relevant is. Lars, Amsterdam is niet voor iedereen financieel gezien weggelegd. Hoe is dat bij cachet?
2: Dat is een heel stuk minder. En dat is ook een beetje de reden. Je wil het toegankelijk maken voor iedereen. En de prijzen zijn echt, het zijn à la carte prijzen, omdat we gewoon voorgerechtjes en hoofdgerechten hebben. En die prijzen variëren van voorgerechten vanaf €15 tot een beetje de luxere gerechten €25. Dat is het. Ja. En ik denk dat je dan wel een heel breed publiek pakt. Die dit juist wil. Dan de tafel vol met eten. Een beetje verdelen eigenlijk. Hè. We hebben gewoon deelbordjes. De gerechten komen een beetje meer op tafel. En dan deel je een beetje met z'n allen.
3: Ja. Lars Scharp, heel erg bedankt voor je toelichting. Heel veel succes zowel natuurlijk met Lars Amsterdam, wat gewoon door blijft draaien. En ook met Cachet en de kinderen en de vier honden. Ik ben zo benieuwd hoe je dit allemaal aanvliegt. Maar het klinkt in ieder geval heel goed. Dank je wel.
2: Dank je wel. Heel erg bedankt.
4: Dit is 105. Het is 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn vier mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je nog op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Eerder gebeurde er een ongeluk in de Zeeburgertunnel. Daardoor staat er nog 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. En op de A27, Utrecht richting Almere, heb je tussen Hilversum en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: In de Filmkoepel in Haarlem kun je vandaag en tot en met woensdag van 14:30 tot 7:15 naar de documentaire Haarlem in oorlogstijd. Daarna speelt hij nog steeds, want vanaf donderdag kan je namelijk zelfs op 3 momenten op een dag terecht. Aan de telefoon een van de makers, Sander van Weert. Goedemorgen, Sander.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is dit project op je pad gekomen?
2: Nou, ik ben hier eigenlijk mee begonnen. Ik ben filmmaker van beroep. En ik ben hiermee begonnen toen ik mijn dochter ging overhoren voor haar geschiedenisproefwerk over de Tweede Wereldoorlog. En toen dacht ik, nou, het valt een beetje tegen wat jij hierover weet. En toen ging ik eigenlijk als filmmaker zijnde op zoek naar filmmateriaal over Haarlem in de Tweede Wereldoorlog. En dan is er wel wat te vinden, maar een volledig compleet verhaal die eigenlijk van 40 tot 45 het complete verhaal vertelt, dat kon ik niet vinden. En toen dacht ik, nou, dat ga ik maken.
1: Waar kwam je achter tijdens het maken van deze documentaire?
2: Ja, waar kom je achter? Kijk, ik heb 25 Haarlemmers geïnterviewd die op zijn gegroeid in de Tweede Wereldoorlog. En waar ik vooral achter kwam is dat je eigenlijk alleen maar echt de intensiteit van die oorlog, van die bezetting kan voelen als je het hoort van de mensen die het daadwerkelijk hebben meegemaakt.

0: komt soms de moeder of de vader van iemand. Op een gegeven moment stond er een artikel in het Haarlemse Dagblad. Er zijn heel veel reacties vandaan gekomen. Dus ja, eigenlijk op heel veel verschillende manieren.
1: En heb je uiteindelijk ook heel Haarlem, als het ware, te pakken gekregen?
0: Heel Haarlem?
1: Nou, ja. Met al die verschillende wijken die we hebben, dat is allemaal op een andere manier weer een eigen verhaal.
0: Ja, correct. Nou ja, god, sowieso zag Haarlem natuurlijk heel anders uit. Hè? In 40-45, bijvoorbeeld Schalkwijk, bestond bijvoorbeeld voor het grootste deel nog niet. En iedere wijk heeft eigenlijk wel zijn eigen tragedie. De Amsterdamse buurt heeft uiteraard het verschietbombardement, waarbij vele mensen om het leven zijn gekomen en veel huizen zijn vernietigd. Kijk je meer naar Noord, dan heb je op de Jan Gijsenbrug een fusillade gehad die veel indruk heeft gemaakt. En Haarlem-Noord is geëvacueerd geweest. Dat heeft heel veel teweeg gebracht. Dus zo heeft iedere wijk wel eigenlijk zijn eigen gebeurtenissen die grote impact hebben gehad op die wijk. En van al die wijken heb ik eigenlijk wel iemand kunnen vinden die daarover kon praten, van al die gebeurtenissen, ja.
1: Hoe gingen die gesprekken? Want ik kan me zelfs voorstellen dat er een periode is geweest dat deze mensen er helemaal niet meer over spraken. Omdat dat ook het idee was na de Tweede Wereldoorlog. We gaan opbouwen, we gaan voor de toekomst, we hebben het er niet meer over.
0: Ja, dat komt ook veel in de film terug. Nou, die oorlog is geweest, daar hebben we het niet meer over. Maar ik heb dus ook best wel wat mensen gesproken die eigenlijk voor het eerst hun verhaal deden en dan direct voor een camera. En ook kinderen daarbij gehad. En dan die kinderen zijn nu natuurlijk ook al in de 50, 60. Die eigenlijk ook al deze verhalen voor het eerst van hun ouders hoorden. Dus dit is voor veel mensen ook een grote stap geweest om dit te doen. En dan direct voor toch wel een groot publiek. Dus ik heb het allergrootste respect dat deze mensen dat hebben durven en willen doen.
1: Van de week was de première en waren ook de 25 mensen die je gesproken hebt te gast. Hoe was deze presentatie toen?
0: Ja, dat vond ik zelf heel bijzonder. Ik vond het een hele warme middag. Ze waren erg onder de indruk, moet ik zeggen. Om al deze verhalen zo gebundeld bij elkaar te horen. En het was ook voor veel mensen toch wel fijn dat ze, laten we het lotgenoten noemen, daar te spreken konden krijgen. Dus al met al was het, ik vond het een hele bijzondere middag, absoluut.
1: En je beelden zijn ook gedeeld tijdens 4 en 5 mei, dat het ook al groot getoond werd?
0: Ja, tijdens 4 mei, tijdens het herdenkingsconcert, zijn er een aantal quotes uit de film. Die zijn eigenlijk door het herdenkingsconcert heen gesneden. Om op die manier ook daar deze mensen een gezicht te geven aan het publiek dat aanwezig is.
1: Nou, was je doel om je dochter bij te spijkeren als het gaat om de kennis over de Tweede Wereldoorlog? Betekent dat je de documentaire ook op scholen wil gaan aanbieden?
0: Ja, absoluut. Waar we nu mee bezig zijn is de film op te delen in kortere stukken. Ik heb deze film in samenwerking met twee geschiedenisdocenten en iemand van het Noord-Hollandse archief gemaakt. Lucas, Mart en Bart. En wij hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk alle inhoud die in het curriculum vanuit de overheid zit, die middelbare school scholieren moeten kennen. Daarvoor hebben we gezorgd dat het volledig in de film zit. Dus als je het hebt over de cultuurkamer en gelijkschakeling, dat zijn termen die moeten vanuit de overheid, moeten scholieren deze kennen. Dat zit ook in deze film. En het idee is dan om grofweg op te delen. We zijn hier nog mee bezig hoe dat precies uit gaat zien, dat weten we nog niet. Maar in enkele korte delen, laten we zeggen grofweg begin, midden, eind oorlog. Zodat ze in de klas hier 20 minuten naar kunnen kijken en vervolgens de lesstof die hierbij hoort kunnen behandelen.
1: Dat lijkt me een mooie koppeling.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja. Is het moeilijk om het project ook weer los te laten?
0: Nou, ik heb het nu nog eventjes niet losgelaten. Ik moet ook zeggen, ik heb onwijs veel WhatsApp en mailcontact gehad nog met de mensen na de film. Die mij allemaal een bericht sturen over hoe ze dat hebben ervaren. En daar komen hele leuke gesprekken weer uit voort. Ik ga het nu langzaamaan loslaten. Nou, je weet natuurlijk, hij draait 2 keer en straks 3 keer per dag in de koepel. Dus dan ben ik iedere keer toch op een of andere manier toch wel weer een beetje gespannen. Hoe gaan mensen dat vinden? En ik hoef het ook niet per se los te laten natuurlijk. Hè. Het is ook gewoon een doorlopend project wat nu in die scholen zich gaat afspelen.
1: Sander, veel succes dan nog met het project. En dankjewel dat je even bij ons in de uitzending bent geweest.
0: Ja, ontzettend dank dat je verbelde.
1: Tuurlijk, graag gedaan. Je hoorde Sander van Weert over de

0: Documentaire Haarlem in oorlogstijd. Mensen die nu in de 80 zijn, 90, maar die toen zo'n 5, 6, 7, 8 jaar oud waren. En dus het verhaal nog uit de eerste.
1: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. In Park Velzenbeek zijn in 3 dagen tijd 64 doodzieke eenden geruimd door Dierenambulance Velzen en Vogelhospitaal Haarlem. De dieren zagen er gezond uit, maar waren extreem verzwakt en stierven snel nadat ze gevangen waren. De vriezer van het Vogelhospitaal zit dan ook propvol. Onderzoek moet uitwijzen of vogelgriep de oorzaak is. Botulisme lijkt minder waarschijnlijk. Hondeneigenaren worden gevraagd hun honden aan de lijn te houden en zieke of dode vogels te melden. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is gisterochtend aangehouden na een achtervolging van Beverwijk tot in Haarlem. Hij zou in Beverwijk een auto hebben geraakt en negeerde daarna een stopteken van de politie. De achtervolging ging onder meer via de Vondelweg en de Spaarndamseweg. Dankzij tip van omstanders kon hij uiteindelijk worden aangehouden in de Timorstraat. De man wordt verdacht van het verlaten van een ongeval en rijden onder invloed. Naar aanleiding van de financiële krapte bij het slachthuis vertrekt per 1 september directeur Damien de Rooij. Dit meldt het HD. Hij heeft 3 jaar geprobeerd de muziekplek overeind te houden. Veel concerten zijn geschrapt of verplaatst omdat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten stijgen. De gemeente praat over extra steun. Waarschijnlijk komt er tijdelijk een interim directeur. En Haarlem Live is gisteravond van start gegaan en gaat door tot en met zaterdag met live muziek op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de Botermarkt. Op zondag is de afsluiting met een familiedag op de Grote Markt. Festivaldirecteur Eefje Major zegt daarover het volgende.
2: Ja, er komt echt van alles en nog wat door elkaar. Jazz, pop, Haarlemmers, iets verder van Haarlem af. Ja, gewoon heel veel verschillende muziek uit Nederland vooral. En van Dikhout, Gallow Street, dus gewoon één groot muziekfestijn. Mijn inschatting is dat het verschillende acts ook verschillende soorten mensen met zich meebrengt. Donderdag op de Botermarkt hebben we onder andere Escalatie en een leuk project vanuit Slachthuis. En mensen die daaraan gelinkt zijn, ik denk dat dat wat jonger, alternatiever publiek trekt. Nou, zo gaat het door elkaar heen. Klassiek, fuse, dus ja, ik denk van alles en nog wat.
1: Vanwege de hitte begint het programma op warme dagen pas om 7 uur en is er gratis kraanwater beschikbaar.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: beste van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Met de herbenoeming van Donald Trump als president van Amerika veranderde er veel. Niet alleen voor de Amerikanen, maar ook voor de rest van de wereld. De figuurlijke afstand tussen Europa en Amerika is nog nooit zo groot geweest. Rob de Wijk is hoogleraar internationale relaties en veiligheid, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, columnist, geopolitiek analist, de helft van de populaire podcast Boekstein en de Wijk en schrijver van het net verschenen boek Amerika en Wij. En dan heb ik de helft van zijn cv nog niet eens benoemd. Aanstaande zondag gaat hij in boekhandel Blokker in Heemstede in gesprek met collega-schrijver Roxane van Ieperen. Vandaag licht hij alvast een tipje van de figuurlijke sluier op. Rob, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Toen Donald Trump de verkiezingen won, wist je toen gelijk al dat de wereld volledig anders zou worden?
2: Nou, ik wist wel dat het anders zou worden, maar niet dat dit zou gaan gebeuren. Dus ik wist wel dat hij beter zou zijn voorbereid en dat hij veel meer maatregelen zou nemen die consequenter zouden zijn. Want zijn eerste termijn die ging eigenlijk alle kanten op. Maar dat hij zich zo zou ontwikkelen en zo ook een streep zou zetten door de transatlantische verhoudingen, dat kon ik ook in mijn moeilijkste dromen niet voorzien.
1: Ja, want je zegt, ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren en dat hij zich op deze manier zou ontwikkelen. Wat heeft je dan het meest verrast of verbaasd?
2: Nou ja, eigenlijk dat hij de aanval heeft ingezet op de Europese Unie en eigenlijk twijfel laten bestaan over de veiligheidsgarantie die Amerika heeft afgegeven ten aanzien van Europa. En daarmee zet hij eigenlijk de hele NAVO op het spel. Dat is echt ongehoord voor een Amerikaanse president en dat is nooit eerder gebeurd.
1: Ja. Onderschatten wij het gevaar en het risico dat dit met zich meebrengt?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is absoluut niet meer business as usual. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, mensen begrijpen nu ook wel dat er echt wat aan de hand is. En het interessante is dat niet Poetin, maar Trump ervoor heeft gezorgd dat we hier wakker zijn geschud. En dat we dus nu ook bijvoorbeeld meer aan onze eigen defensie gaan besteden. Dat was al eerder nodig. Maar eigenlijk Trump, doordat hij heeft gezegd van nou ja, die NAVO, het zal allemaal wel. Mijn woorden in dit geval, heeft er wel voor gezorgd dat wij op een heel andere manier zijn gaan nadenken over onze eigen veiligheid. En we zien nu ook dat we daar stappen in moeten nemen om dat voor onszelf te regelen.
1: En wat zouden dan de belangrijkste stappen zijn die wij als Europa moeten nemen?
2: Nou ja, ik heb in het boek uitgelegd dat je dat eigenlijk op defensiegebied vrij snel kan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Oekraïne op dit ogenblik aan het doen is, dan is het echt bewonderenswaardig hoe Oekraïne stand houdt. En de manier waarop ze dat doen tegen Rusland kunnen wij ook toepassen. Dat betekent dat we drones moeten gaan kopen, dat we meer luchtverdediging moeten gaan kopen, dat we de verdediging aan de oostgrens helemaal anders moeten gaan inrichten. Dat kunnen we doen, dat kunnen we ook vrij snel doen. En dat is gek genoeg helemaal niet zo duur. En daarmee koop je ook tijd voor de aanschaf van hele zware wapens die je eigenlijk uiteindelijk op termijn ook weer nodig hebt. Maar je kunt eigenlijk vrij snel op defensiegebied de boel repareren. Nou, op economisch gebied zien we dat Trump een handelsoorlog met ons is begonnen. Hij heeft ons heffingen opgelegd. Ja, en dat betekent dat je op economisch gebied zo snel mogelijk veel meer autonomer moet worden en veel meer onafhankelijk moet worden van de Verenigde Staten. En ja, we zijn toch in de zeer afhankelijk van de Amerikanen voor onze energievoorziening, om maar eens wat te noemen.
1: Ja, want vroeger zagen we Amerika echt ons als onze grote vriend, als onze grote broer. Ja. Maar dat besef is wel 180 graden gedraaid.
2: Nee, in ieder geval bij mij wel, maar ik zie natuurlijk een hele hoop politici en ik kan me dat wel voorstellen. Die zeggen, ja, nou ja, we zijn de Amerikanen nog niet helemaal kwijt. Maar ja, aan de andere kant, als je ziet, kijk, de NAVO is altijd gezien, eigenlijk, dat geldt eigenlijk voor de transatlantische wereld, is altijd gezien als een waardegemeenschap. Nou ja, je kunt alles roepen over Trump, maar hij deelt niet meer onze waarden. Dat hebben we natuurlijk ook gezien toen vicepresident Vance, wanneer was dat, in februari naar München kwam en eigenlijk partij koos voor de extreme partijen, de extreemrechtse partijen in Duitsland, wat echt een enorme schok heeft veroorzaakt. Dus wat dat betreft staat Amerika ook niet aan de kant van mainstream Europa.
1: Nee. En je hebt dus jouw boek kan je eigenlijk omschrijven als een hele actuele geopolitieke beschouwing. Wat was je doel met dat boek? Wat hoop je te bereiken?
2: Nou, het belangrijkste doel is om toch duidelijk te maken wat er aan de hand is. Kijk, het is vrij complex wat er allemaal aan de hand is. Maar het is ook heel duidelijk dat je meer autonoom moet gaan gedragen ten opzichte van Amerika. En ik heb ook uitgelegd dat het eigenlijk veel makkelijker kan dan veel mensen denken. Ook op economisch gebied. Maar je moet er wel wat voor doen. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die ik geef. En in die zin, ja, het is ook altijd, als ik mij bemoei met internationale betrekkingen, is dat altijd tamelijk negatief. En daar word ik ook voor gebeld, zoals nu. Maar de oplossingen die zijn eigenlijk best wel voor de hand liggend. En hij zijn best wel goed te doen en ook vrij snel. Dus in die zin is het ook wel een boek met een positieve uitkomst.
1: En als je zegt, hè, die handelingen die we moeten doen, de oplossingen, die zijn makkelijk en die zijn uitvoerbaar. Maar kijken we dan naar Nederland of kijk je dan naar Europa? Want als ik nu kijk naar wat we in de Nederlandse politiek kunnen uitvoeren, dan ben ik niet zo positief.
2: Nee, dat is juist. De gek genoeg is dus niet Amerika de grote dreiging of Rusland of China, maar dat zijn we zelf. Zijn we gewoon in staat in Europa om de keuzes te maken, ook de politieke keuzes, en dat ligt dus aan ons, het electoraat, daar hoor ik zelf ook bij, zijn wij in staat om die keuzes te maken, dat die aanpassing die echt noodzakelijk is, ook nodig, ook mogelijk is. Kijk, en die aanpassing is sowieso nodig, omdat elke volgende Amerikaanse president absoluut naar China zal gaan kijken en veel minder naar Europa. Dus we worden sowieso losgelaten door Amerika. En dan moeten we nu uit die nieuwe geopolitieke situatie de conclusies trekken. En dat hangt inderdaad van de politici af, ook in Nederland, of wij in staat zijn om dat te doen.
1: Heb je daar vertrouwen in?
2: Nou ja, als ik kijk naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd, dan moet ik constateren dat ik wel blij verrast ben. Er is echt verschrikkelijk veel gebeurd de afgelopen maanden. Er is een enorme impuls gegeven aan de economische transformatie van Europa. De militaire herbewapening begint op gang te komen. Er is gekozen voor een behoorlijke stijging van het defensiebudget. De Europese Unie die heeft het plan gelanceerd Rearm Europe. Dus dat betekent dat op dat gebied echt ontzettend veel is gebeurd. En kijk, het is natuurlijk wel zo dat heel veel mensen nu begrijpen dat er echt wat aan de hand is. Ze voelen nu de dreiging, ze zien dat Amerika zich van ons afkeert. En ze begrijpen dat er wat moet gebeuren. Dus in die zin ben ik positief. Laat ik zeggen, ik ben gematigd optimistisch.
1: Weet je, dat vind ik hele mooie woorden uit jouw mond.
2: Ja, dat klopt. Dat zijn mensen niet gewend van mij.
1: Nee. Dit registreer ik over en dit gaat in de boeken. Zondag ben je te gast bij boekhandel Blokker in Heemstede, waar je in gesprek gaat met Roxanne van Ieperen over jouw boek, maar ook over haar meest recente boek, Eigen Planeet Eerst. Zit er direct of indirect een link tussen die twee boeken?
2: Absoluut. Dat heeft te maken met de laatste vragen die je hebt gesteld. Namelijk, zijn wij in Europa in staat om politiek in een goede baan te leiden? Zij zegt dat het niet geldt voor de klimaatverandering. Dat deel ik. Maar je ziet ook in de internationale betrekkingen dat er pas wat in beweging komt als er wel het schip keert. En dat is nu met betrekking tot defensie, Amerika, China, is dat nu gebeurd. Dat is kennelijk nog niet gebeurd op het gebied van de klimaatverandering. Hoewel iedereen begrijpt dat het niet oké is wat er gebeurt. Ik heb net ook de laatste cijfers gezien hoeveel doden er zijn gevallen door de extreme hitte in Europa van de afgelopen zomer. Dat was 16.500, dus dat is echt ontzettend veel wat er gebeurd is. Maar dat is kennelijk nog niet voldoende om mensen echt in beweging te krijgen en de politiek echt in beweging te krijgen. Maar Trump heeft dat nu wel voor elkaar gekregen met onze economie en met defensie. Dus dat wordt een hele interessante discussie met Roxane, denk ik.
1: Ja, vooral ook begin deze week kwam naar voren dat ze de klimaatdoelstelling die Nederland zichzelf heeft gesteld voor 2030, dat ze die niet gaan halen. Het lijkt bijna of er keuzes moeten worden gemaakt. De economie, defensie of klimaat. En dat klimaat dan het ondergeschoven kindje wordt.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat heeft te maken met, dat zeg ik niet met zorgen. Want klimaat is gewoon even belangrijk. Maar dat heeft te maken met de traditionele reden waarom een staat bestaat. Die is honderden jaren geleden opgericht om veiligheid voor de mensen te verschaffen. Waar we nu teruggaan, is de oorspronkelijke opdracht die een staat heeft. Verschaf veiligheid voor de mensen. En dit is veel tastbaarder wat er nu gebeurt dan klimaatverandering. Want het gaat geleidelijk en stapje voor stapje. En dat leidt natuurlijk tot allerlei discussies van mensen die zeggen, ja, het is helemaal niet zo erg wat er gebeurt. Maar dat kun je dus niet zeggen met wat je op dit ogenblik ziet, met hoe Trump zich aan het manifesteren is en de dreiging die Poetin voor Europa vormt. En dat leidt ertoe dat op dit ogenblik die veiligheid het gaat winnen van het klimaat. Vind ik dat een goede zaak? Nee, dat vind ik geen goede zaak, maar ik constateer dat dat het geval is.
1: Aanstaande zondag 21 september om 3:00 ben jij samen met Roxanne in Boekhandel Blokker aan de Binnenweg. Toegang is €10, omdat ze normaliter gesloten zijn en nu dus speciaal voor jullie open gaan. En aanmelden kan via de website. Rob de Wijk, heel erg bedankt voor je tijd en een fijne avond nog.
2: Graag gedaan, jij ook, bedankt. Ja.
3: Dit is 105. Het is 7:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
5: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
6: Dus het kabinet?
5: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
4: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Je hoort de Cleopatra van Train hier op Haarlem 105. En hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions. Mijn naam is Jelle en vanavond gaan we eens eventjes een mooie terugblik doen. Een zomerterugblik. Want net als vorige week zijn wij met z'n allen eigenlijk een beetje op vakantie. We zijn er niet als team zijnde, maar natuurlijk willen we wel ons programma volhouden. En daarom gaan we gewoon even terugblikken op de allermooiste muziek die wij in ons programma hebben gehad. Zo hoor je wat losse nummertjes en ook richting 19:30 in deze uitzending gaan we ook een heel optreden luisteren van een van die mooie artiesten die hier is geweest. En ik kan je alvast vertellen, dit uurtje hebben we echt een van de allerbeste artiesten die we hier ooit hebben gehad klaar voor je staan. Echt waar. En ook qua timing, dat wil ik toch even zeggen. We hebben altijd een streeftijd van 20 minuten mogen mensen spelen hier. Het liefst niet langer, want we hebben ook nog programma's hierna. En deze artiest heeft er 20 minuten en 1 seconde van gemaakt. Nou, dat is nog eens eventjes punctualiteit. Dus daarvoor alvast kudos. En verder natuurlijk gewoon wat losse muziek uit de regio. En gewoon, zoals je vertrouwd bent, van 105 de allerbeste muziek van heel de regio. En het wereldje, zullen we maar zeggen. Nou, klaar voor. Ik wel namelijk. We gaan dus even luisteren naar een van die nummers. En ik zou zeggen, als je niet van hard rock en dat soort dingen houdt, zet je gehoorbeschermers op. Want hier is Thrashwood.

0: Ja, dit is toch lekker, jongens. Misha hoorde je met het Lose My Life op Haarlem 105. Je luistert nog steeds naar 105 Sessions. En je luistert naar een beetje een terugblik-uitzending eigenlijk. Hè. We gaan deze uitzending terugblikken op de afgelopen 12 maanden dat we ons programma maken. Met de allerbeste optredens, de allerbeste verhalen en de allerbeste muziek vooral gewoon. En we gaan eens even luisteren naar een optreden van... Ja, je moet als radiopresentator natuurlijk een beetje objectief blijven. Ik bedoel, de een is niet beter dan de ander. Maar ik kan toch wel zeggen, dit was toch een optreden, dames en heren. Conservatorium studenten allemaal. En dat hoor je ook meteen. Want wat een fantastische sound hadden deze. Ze hebben niet voor niks ook meegedaan en gestaan in de finale van de Rob ACTA Award. Dames en heren, we gaan er eens even naar luisteren. Op 105 Sessions waren ze hier een aantal maanden geleden. En nu weer op je beeldscherm en op je radio. Pappel!
1: Dus sta op en op die bank en als je in de auto zit, zet hem even aan de kant, want er gaat gedanst worden.

0: Ja, lekker hoor.
1: Ja, één van mijn favorietjes wel. Ik ga even dit los proberen te laten. Want dan kan ik mijn mic er goed uithalen. Ah, top. Hey, ik heb een tijdje gehad dat ik best wel lang niks deed. Gewoon lekker in mijn bed lag. En dat dat ook prima was of zo. En op een gegeven moment, dan wil je gewoon meer of zo. Dan wil je gewoon weer gaan leven. Dan besef je dat er wel gras buiten is. En dat het gewoon warm kan zijn buiten in plaats van je stinknest. Daar gaat dit liedje over. Gewoon lekker leven. Dat is heel belangrijk. Zondagmiddag, 1:30. Nog steeds in bed en heb geen idee waar mijn leven heen gaat als dit zo doorgaat. En ik zie...

uitgegaan. En die wolf die kwam naar buiten, ja het leek wel volle maan. En ik doe niks voor die stank voor dank, want ik lig liever met een deken en een beetje op de bank. Want je wilt bieten? Laat maar zitten. Dit was een druif, heb ik liever zonder pitten.

0: weten hoe je heet en maak me weer compleet.
1: Voor de mensen die, voor de mensen die net ook al aan het luisteren waren, het volgende liedje heeft een iets andere boodschap dan alle andere liedjes. Maar dat mag, dat hoort ook bij muzikant zijn. Ik neem even een slokje water, dat is ook heel belangrijk. Ik zal het wegdoen van de microfoon, anders is dat heel vervelend voor je op. Alsjeblieft. Het volgende liedje heet Hoe trots ik op je ben. Ik heb deze geschreven voor een van mijn vrienden die recent is overleden aan de verschrikkelijke ziekte kanker. Je wijt pas de waarde op het moment dat je het mist. Jij laat het varen

pen. Dit is voor jou, lieve Bram. Alright. Nou, het is het moeilijkste deel achter de rug. Dan heb ik vervelend nieuws. Nog meer vervelend nieuws. Dit is de laatste. Ach nee. Maar wie zou Pampel zijn als we er niet uitgaan met een knaller? Dit is, en hou je vast, Langer dan vannacht.

In de tussentijd wil ik eventjes wat hele belangrijke lieve mensen aan jullie voorstellen. Want zonder deze lieve mensen zou ik dit niet kunnen doen. Achter mij, op de bas, Jens Madsen! Woe! Naast mij, op de gitaar, de enige echte knappe vent. En machtig goed in gitaar spelen, Mitchell motherfucking Killer! Naast mij, aan de andere kant, staat de werelds beste achtergrondvocaliste. Zij is niemand minder dan Gwen Kayato! We hebben nog twee mensen te gaan, waarvan eentje echt heel erg belangrijk voor me is. Achter de keys, de enige echte, Colin Louden!

kant afgezet. Stap maar weg in. Je mag langzaam doorrijden, maar doe wel voorzichtig, want we willen geen ongeluk.

0: Ja, dit is toch fantastisch, dames en heren. Pampel hoorde je al waar dan wordt 5. Jesse Pampel en zijn conservatorium muziekgroep, vriendengroep, die ook allemaal fantastisch muziekinstrumenten bespelen. En zingen en alles. Nou ja, ik heb eigenlijk superlatieve tekort, merk je al. Wat ik toch wel adviseren ook. Het is leuk om te luisteren hier in de uitzending. Om het terug te luisteren. Maar eigenlijk is het live nog veel leuker. Dus volgende week donderdag zijn we er gewoon weer met live muziek. Tune dan ook zeker in. Want zoiets is natuurlijk veel leuker nog om op beeld ook te zien en zo. Maar als je dan toch een optreden moet kiezen om terug te luisteren in zo'n uitzending. Dan staat Pampel wel voor mij in ieder geval vrij snel bovenaan. Goed, van de ene muziek uit de regio gaan we naar de andere muziek uit de regio. Rylan en de Bombardiers staan voor je klaar.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.

0: vrolijk van dit soort muziek. Niall Horan, uiteraard van One Direction vroeger. Taste So Good hier op 105. Goed, we gaan het uurtje even afsluiten met nog een mooi optreden. Nou ja, niet een heel optreden, maar gewoon echt wel een hoogtepunt. We hebben hier veel hip-hop artiesten ook in de studio gehad. Hè. Veel bekende namen. Ray Valentino, wat dacht je daarvan? Ja, dat soort mensen allemaal. D-Sick. En eentje die ook niet kan ontbreken, en ook een grote naam is hoor, met grote artiesten samenwerkt, dat is Lorenzo Cortez. Ook in de buurt. Elke Haarlemse hip-hop fan kent hem wel en respecteert hem ook zeker. En hier in 105 Sessions deed hij een aantal maanden geleden toch een heerlijk nummer, hè? Hier is Ten Toes.
1: Hey bro, shout-out. Yeah. Shout-out naar die pokoe. En nu je er toch bent, gaan we gelijk door, man. Want je hebt mijn album
2: geplaatst
1: met deze tune, man.
2: Ja, man.
1: Hey, weet je, dat is voor de mensen die snappen wat ik zeg met Ten Toes. You get it? Hey.
3: Oh, ga

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivee Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Ja, over lokale helden gesproken. Elaine Clark op 105. Wat een heerlijke sound heeft die man. En met het nummer Foxy Lady. Een hele goede avond. Je luistert nog steeds naar 105 Sessions op Haarlem 105. Voor de mensen die een berichtje hebben achtergelaten, dat klopt ook. Je klinkt wat nasaal, je klinkt wat ziek. Nou, ik zal je de gore geluiden besparen, maar ik ben ook ziek. Ongelooflijk, nou ja, ziek. Mannenziekte, zullen we maar zeggen. Ziek ben ik niet hoor, maar ja, lekker is ook anders. Goed, maar ja, de radio gaat gewoon door. En dat vind ik ook wel heel erg leuk, vooral om zo'n terugblik-uitzending voor je te doen. Want dat gaan we vanavond dus afmaken, dit laatste uurtje ook van de uitzending. We gaan eens even terugblikken op mooie muziek uit de regio. Op mooie optredens die we hier in de zender, op de zender hebben gehad. De afgelopen 12 maanden, want zo oud is ons programma ondertussen alweer. Dat gaat ontzettend snel. Wat kan je verwachten dit uur? Nou ja, de lekkerste muziek dus, hè? Zowel uit de regio als uit de wijde wereld, zullen we maar zeggen. En uiteraard ook een live optreden dus. En dat kan je vermelden. Het vorige uur hebben we geluisterd naar Pampel. Ook hele goede muziek, hè? Van het conservatorium allemaal. En dit uur hebben we ook hele prachtige muziek. Dat lijkt me logisch, anders kies ik het niet voor je uit. Maar dit was een akoestische set met twee bandleden van een band die toch wel behoorlijk wat succes heeft gehaald op de Rob Akda Award, zullen we maar zeggen. Niet dit jaar, maar het jaar daarvoor. Nou, ik ga je alvast eventjes laten denken welke band dat zou kunnen zijn. In de tussentijd nog eventjes een artiest die wat mindere jaren achter de rug heeft qua de rechtbank en qua allegations, zullen we maar zeggen. Maar goed, de muziek wordt nog volop gedraaid, dus dat zullen we ook maar doen dan, hè. Chris Brown.

Ja, lekker nummer. Tina Turner uiteraard, It Takes Two. Wat ik altijd wel leuk vind, op sommige momenten, dat is misschien mijn opvatting, vind ik Tina Turner hier altijd een beetje klinken als Mick Hucknall van, Simply Red. Toch een beetje diezelfde schreeuw of zo soms, hè, maar... Goed.

een jaar bij 105 sessions. Dus ja, dat is dan mooi dat ik achter de knoppen zit en dat ik mag uitkiezen welke ik draai. Dus dat gaan we zo direct doen. Nog even andere muziek eerst van Wolfman op 105. One More Time.

Ja, right here, Selwyn op 105. Goed, het is redelijk laat alweer. Hè. We gaan er snel doorheen, rond de klok van 8:30. Dat betekent maar één ding. Normaal hebben we elke week live muziek nu. Hè. Dan gaan we echt eventjes op de minuut zorgen we ervoor dat de artiesten klaarstaan. Dat we alles klaar hebben, dat we alles gecheckt hebben. En het mooie is, nu hoeft dat niet, want we gaan even terugluisteren naar een hoogtepunt van de afgelopen 12 maanden. We doen dit programma nu al een jaar en in dat jaar hebben we ontzettend goede artiesten hier in de studio gehad. Elke week weer eentje. Maar dit was een van mijn hoogtepunten, vond ik toch wel. Ze zijn de winnaars van de Rob Act Award 2025. De afgelopen editie heeft natuurlijk Escalatie gewonnen. Maar vorig jaar was dat wel anders. Toen won Waterfront. En dit is een akoestische set die ze bij ons hebben gespeeld. Live bij 105 Sessions. Dit is Waterfront.

dan gaan we nu door naar 5 AM Love. Te beluisteren op Spotify. 5 AM Love is te beluisteren op Spotify. Dus doe dat zeker. Maar nu doen we de akoestische versie voor jullie.

Nou, dan zijn we aangekomen bij het laatste nummer. En dat is het nummer dat jullie ook net op de radio hebben gehoord. En we gaan hem nu met z'n tweetjes voor jullie spelen.

0: van genoten. Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Waterfront akoestisch op 105 sessions was dit. Ja, nou, meer hoef ik er niet over te zeggen. Ik denk dat de muziek bij dit soort artiesten altijd wel boekdelen spreekt. Ik hoef er eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Het is prachtige, prachtige, prachtige muziek. Goed, we gaan eens even luisteren naar wat andere lokale muziek nog. Dit is Crystal op 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Lekker dit, hè. Lincoln Jesser, Back to Love op 105. Ja, de tijd gaat dringen. Dat betekent bij één ding, we gaan zo afsluiten. Dit was 105 Sessions voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan wel met live muziek. Dus mocht je het dan helemaal niet vinden, kan ik me niet voorstellen. Maar nou, wees niet getreurd. Volgende week zijn we er weer met een volwaardige uitzending. En ja, met wie moeten we nou afsluiten? We hebben meerdere artiesten hier uiteraard gehad het afgelopen jaar. Maar deze man is 2 keer langsgekomen. Sommigen zeggen dat het omdat de techniek de eerste keer niet helemaal goed ging. Maar anderen zeggen omdat hij gewoon zo ontzettend goed is en lekkere muziek maakt. Dus de tweede houden we maar gewoon lekker op. Nothing Like the Sun en heel graag tot volgende week.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Everybody, everybody, van iedereen, voor iedereen die van soul, funk en disco houdt. Welkom bij de Disco Train, hier op Haarlem 105. En om de volgende plaat kracht bij te zetten, we zijn er altijd 24/7 te beluisteren via 89.9 FM.

Jorden C.C. Penniston hier op 105 tijdens de Disco Train met We Got A Love Thing op de donderdagavond. En ik kreeg een aantal jaar geleden van Rudy, collega, het compliment dat mijn playlist zo mooi op elkaar aansluit. En dat is met deze platen wel het

De grondleggers van de autotune, wat mij betreft. De Pointer Sisters hier op 105 en Automatic. Zometeen in het kader van Wij van WC1, tijd voor de Remco's Disco Classic. Maar eerst een plaat die aan de basis stond van Fast Love en Man in Black. Here is Patrice Rushen.

Patrice Russian, Forget Me Nots. En in 82 zou zij niet hebben bedacht dat zij aan de basis stond van George Michael en Will Smith. Maar tot zover de analen. De tijd, ik kijk naar rechts, 9:30 exact volgens het spoorboekje. En dat betekent tijd voor Remco's Disco Classic. Iets minder mainstream, maar daarom niet minder lekker. Wat mij betreft, integendeel zelfs. Het gaat hier vanavond niet, maar normaliter om een befaamde 12-inch maxi-single uit het zogeheten importcircuit. Vanavond doen we een track van een album. Het album Something's On Your Mind van de band D-Train. De naam geven van dit programma. 1984. En ik weet niet, kant A, kant B, dat blijf ik je schuldig. Maar het nummer is fantastisch. Here is I'll Do Anything.

0: Het jaartal 1984. Aangeschaft bij Boeddhisk in de Haringpakkensteeg in Amsterdam. Als 14-jarig pikkie. De Remco's Disco Classic van deze week. En mijn grote vriend Luc. Luc Asman, collega, die attendeerde mij. Kant B, dankjewel Luc. We noteren hem in de analen. I'll do anything, D-Train, hier op 105 tijdens de Disco Train.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.

De Whispers hier op 105 en Rocksteady. We kennen ze natuurlijk ook van And the Beat Goes On. It's a Love Thing. En nog wat nummers op het album. Of diverse albums moet ik zeggen. Je luistert naar Disco Train iedere donderdagavond. Tussen 9 en 11 op deze zender.

ik altijd denken aan de Flintstones. Maar dat komt natuurlijk door de titel van de plaat. Pebbles. De titel van de plaat, de zangeres Pebbles en Girlfriend hier op 105. Op de donderdagavond tussen 9 en 11. Soul Funk Disco en R&B, wat de klok slaat. En daarvoor The Whispers, beide uit 1987.

De titelsong van het gelijknamige album, waarvan er maar liefst 12 miljoen over de toonbank gingen. Je hoorde Janet Jackson hier op 105. Control, en die doet het nog even dunnetjes over, samen met Luther Vandross. En die doet dat zometeen ook nog een keer met Change. Hier is Best Things in Life Are Free.

Ja, er is geen spel tussen te krijgen. Best things in life are free. Janet Jackson in de wet met Luther Vandross. En in de beginjaren van zijn carrière deed hij de lead vocals bij de band Change. Project van Jacques Peters. En vorige week stonden zij nog in Nederland. Ik wilde erheen, maar ik kon geen compaan vinden. Maar ja, misschien moet ik volgende keer gewoon alleen gaan. Want de recensies waren goed. Aldus collega Luc Hasselman. Here is Change, the glow of love.

You're the change, the glow of love. Hier op 105 tijdens het Disco Train. Iedere donderdagavond op deze zender tussen 9 en 11. We gaan richting de klok van 10 uur. En dat doen we met het wapen van de duivel. The Devil's Gun, CJ & Co. En nationaal gelezen door oud-collega. Nog een uurtje, de lekkerste soul, funk en disco. Ik zou zeggen, stay tuned hier op 89.9 FM. DAB Plus en onze apps.

0: Bijna 50 jaar oud. The Devil's Gun hier op 105 tijdens de Disco Train. CJ & Co. En de tweede uur brengt nog heel veel moois. Ik ga even spieken wat we nog allemaal hebben, hoor. Na het journaal van Ismael de Bruin. Ik kon even niet op zijn naam komen net, maar nu wel. Ik zie heel veel fijne dingen. Ik zie wat Italo. Ik zie de Jacksons. Dat is de funky live van vanavond. Ik zie de Salsa Orchestra, Stephanie Mills. Maar ik ga niet alles verraden. En nog een ingezonde verzoekje van uit Amsterdam. Zometeen meer. Blijf lekker hangen op deze zender, 89.9 FM. DAB Plus en onze apps. En dan zijn we nog terug voor een uurtje onvervalste soul, funk en disco. En een klein beetje R&B op deze zender tijdens de Disco Train. Blijf lekker hangen. Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen doe je er 10 minuten langer over. En op onthoud op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen Aalsmeer en Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Een hele goede avond. Welkom bij Tweede Uur Dansbare Muziek op de donderdagavond. Tot 11 uur is het soul, funk, disco en R&B wat de klok slaat. En daarover gesproken, om half 11 is het tijd voor de Funky Life. En we begonnen deze uitzending met Peggy Goo, een sample van ATB. En dit is ook een sample van Company B.

Jorge Ivan, ja, Spanja, hier op 105. Easy Lady. En zij was... daarvoor, ze was natuurlijk solo gegaan. Daarvoor zat ze in deze band, Fun Fun. En maakte ze onderdeel uit van het succes uit 1984 en 85. Color My Love, een blokje Italo tijdens de Disco Train.

Je hoorde Antonella Pepe, Angela Parisi en wat ik zei, Ivania Spanja, die we ook solo hadden. Je luistert naar de Disco Train, blokje Italo tijdens de Disco Train. Zometeen de uit Nederland afkomstige Marie-José van der Kolk. Met aansluitend de verzoekje uit Amsterdam en de Funky Life. Maar nu is Moses, hier is We Just...

Vrolijk worden we hier wel van. Jump for Joy, hoor, de racelijn gaat Anita Dot. True Unlimited, aangevraagd door luisteraar van het eerste uur, Roland Erkelens uit Amsterdam. En daar word ik wel blij van, hoor. Ik doe dit programma nu zo'n 5 jaar. En deze meneer en wellicht andere luisteraars ook, maar

Roland klom in de pen en die zei dat hij al 5 jaar onderdeel uitmaakt van dit programma. Dus Roland, deze was voor jou en voor alle luisteraars. Ik kijk naar rechts, 10:30, keurig conform het spoorboekje. En dat betekent Funky Lifetime. Deze week, of althans iedere week, Erewijn, band of artiest, die zijn of haar sporen en verdient in de muziekindustrie. Middels een live track en vanavond een fantastische plaat, al zeg ik het zelf. Ik heb hem op CD, ik heb hem op vinyl en uiteraard ook digitaal. De band The Jackson 5, die heb ik nooit live gezien. Michael Jackson wel, dat hebben we wel in de Kuip. Met in het voorprogramma destijds Kim Wilde volgens mij, mid jaren 80. Maar dit is iets eerder in Amerika, toen was ik 11 en daar ben ik niet geweest. De Amerikaanse tournee van de Jacksons. De Jacksons Live, de Funky Live van vanavond. En de track is Lovely One.

0: Marlon, Randy, Tito, Jermaine en Michael Jackson. De Jackson 5. Hier op 105 tijdens de Disco Train. De Funky Live van deze week. Wat een heerlijkheid. Tenminste, dat vind ik. En mocht jij dat ook vinden of niet, laat het me weten via WhatsApp 0600 505 38. En doe een suggestie voor de Funky Live van een van de komende weken.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Ook al had zij niet een hele grote carrière volgens mij in de muziekindustrie. Begin jaren 80, 1982 om precies te zijn, had ze een plaat uitgebracht die er mocht wezen wat mij betreft. Don't You Love It, Maxine Singleton hebben we het over. Hier op 89 FM tijdens de Disco Trend donderdagavond. Ik kijk naar rechts, nog ruim een kwartier de lekkerste soul, funk, disco en R&B. En platen die voor je klaarstaan, Stephanie Mills. En als eerste de Salsa Orchestra.

Love break.

Oeh, I love it. Ik hoop jij ook. De Zozo Orchestra hier op 105 tijdens de Disco Train. En Love Break uit 1983. Nog twee platen te gaan. De laatste, dat is nog even een verrassing. Maar de plaat die nu voor je klaarstaan is Stephanie Mills. Met die hele fijne stem. Althans, dat vind ik. En Put Your Body to It.

Het jaartal 1979. Stephanie Mills is de zangeres. Die we natuurlijk kennen van hits als The Medicine Song, Never Knew Love Like This Before. En What You Gonna Do With My Love. En deze is misschien iets minder bekend. Maar ze aan het begin jaren 1979 van haar carrière. Maar wel een fijne plaat. En daarmee aangekomen alweer bij de laatste plaat van vanavond.

En dat is wat mij betreft een toepasselijke plaat. I'll be around. Wel even een welnemen, ben ik er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde DJ van dienst. Vannacht zijn we non-stop. En morgen om 7 uur vandaag de dag. Met mijn gewaardeerd collega Rob Jonker, de vaste invaller van dit programma. Mijn naam is Remco Lanting. Dit was de Discotrain van deze week. Van 13 augustus 2026. Ik hoop dat je genoten hebt. Voor straks welterusten en heel graag tot volgende week.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

Soms, soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms, soms weekend vanaf maandag. Soms, soms allemaal chicks.

dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: gotta go. American woman. I gotta go. I gotta go. American woman. Yeah.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.